0: Anderen lopen zo weer op. En een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is binnenkort voor het eerst sinds 1990 weer voor publiek te zien. Het doek hangt vanaf 9 oktober in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond, bij wijze van dialoog tussen de beide kunstenaars. Het weer, opklaringen en droog bij zo'n 15 graden vlak aan zee en verder landinwaarts zo'n 6 graden. Er staat nauwelijks wind. Overdag krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop

0: fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
2: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and

is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook Hi-Fi Stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het gesprek tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff is na 3 uur beëindigd. De twee Amerikanen waren in Moskou om te praten over een mogelijke beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Washington hoopt de vastgelopen onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne weer op gang te brengen. Morgen reizen Kushner en Witkoff door naar Kiev. Het wordt de eerste keer sinds het begin van de oorlog dat de twee gezanten de Oekraïnse hoofdstad bezoeken. Poolse archeologen hebben bij Wrocław een 5000 jaar oud graf ontdekt met onder meer een ketting van 42 dierentanden. In dat graf lag vrijwel het complete skelet van een man samen met barnsteenkralen, vuurstenen werktuigen en een stenen strijdbijl. De vondsten wijzen volgens de onderzoekers op de touwbekercultuur die zich duizenden jaren geleden over grote delen van Europa verspreidde. De tanden waren van verschillende grote zoogdieren, zoals herten, hondenachtigen en mogelijk ook beren. Iran heeft olietankers aangevallen die volgens de revolutionaire garde banden hebben met de Verenigde Staten. Het is een vergeldingsactie voor eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraanse olietankers. Iran waarschuwt dat meer schepen worden aangevallen als ze door de verboden routes bij de straat van Hormuz varen. Teheran dreigt bovendien met hardere aanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen als de Amerikaanse aanvallen doorgaan. De spanningen tussen beide landen lopen zo weer op. En een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is binnenkort voor het eerst sinds 1990 weer voor publiek te zien. Het doek hangt vanaf 9 oktober in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond, bij wijze van dialoog tussen de beide kunstenaars. Het weer, opklaringen en droog bij zo'n 15 graden vlak aan zee en verder landinwaarts zo'n 6 graden. Er staat nauwelijks wind. Overdag krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
4: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
5: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde middengolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het gesprek tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff is na 3 uur beëindigd. De twee Amerikanen waren in Moskou om te praten over een mogelijke beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Washington hoopt de vastgelopen onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne weer op gang te brengen. Morgen reizen Kushner en Witkoff door naar Kiev. Het wordt de eerste keer sinds het begin van de oorlog dat de twee gezanten de Oekraïnse hoofdstad bezoeken. Poolse archeologen hebben bij Wrocław een 5000 jaar oud graf ontdekt met onder meer een ketting van 42 dierentanden. In dat graf lag vrijwel het complete skelet van een man samen met barnsteenkralen, vuurstenen werktuigen en een stenen strijdbijl. De vondsten wijzen volgens de onderzoekers op de touwbekercultuur die zich duizenden jaren geleden over grote delen van Europa verspreidde. De tanden waren van verschillende grote zoogdieren zoals herten, hondenachtigen en mogelijk ook beren. Iran heeft olietankers aangevallen die volgens de revolutionaire garde banden hebben met de Verenigde Staten. Het is een vergeldingsactie voor eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraanse olietankers. Iran waarschuwt dat meer schepen worden aangevallen als ze door de verboden routes bij de Straat van Hormuz varen. Teheran dreigt bovendien met hardere aanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen als de Amerikaanse aanvallen doorgaan. De spanningen tussen beide landen lopen zo weer op. En een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is binnenkort voor het eerst sinds 1990 weer voor publiek te zien. Het doek hangt vanaf 9 oktober in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond bij wijze van dialoog tussen de beide kunstenaars. Het weer, opklaringen en droog bij zo'n 15 graden vlak aan zee en verder landinwaarts zo'n 6 graden. Er staat nauwelijks wind. Overdag krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe.

0: fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
2: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sybris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

0: Nieuws met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het gesprek tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff is na 3 uur beëindigd. De twee Amerikanen waren in Moskou om te praten over een mogelijke beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Washington hoopt de vastgelopen onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne weer op gang te brengen. Morgen reizen Kushner en Witkoff door naar Kiev. Het wordt de eerste keer sinds het begin van de oorlog dat de twee gezanten de Oekraïnse hoofdstad bezoeken. Poolse archeologen hebben bij Wrocław een 5000 jaar oud graf ontdekt met onder meer een ketting van 42 dierentanden. In dat graf lag vrijwel het complete skelet van een man, samen met barnsteenkralen, vuurstenen werktuigen en een stenen strijdbijl. De vondsten wijzen volgens de onderzoekers op de touwbekercultuur die zich duizenden jaren geleden over grote delen van Europa verspreidde. De tanden waren van verschillende grote zoogdieren, zoals herten, hondenachtigen en mogelijk ook beren. Iran heeft olietankers aangevallen die volgens de revolutionaire garde banden hebben met de Verenigde Staten. Het is een vergeldingsactie voor eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraanse olietankers. Iran waarschuwt dat meer schepen worden aangevallen als ze door de verboden routes bij de Straat van Hormuz varen. Teheran dreigt bovendien met hardere aanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen als de Amerikaanse aanvallen doorgaan. De spanningen tussen beide landen lopen zo weer op. En een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is binnenkort voor het eerst sinds 1990 weer voor publiek te zien. Het doek hangt vanaf 9 oktober in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond, bij wijze van dialoog tussen de beide kunstenaars. Het weer, opklaringen en droog bij zo'n 15 graden vlak aan zee en verder landinwaarts zo'n 6 graden. Er staat nauwelijks wind. Overdag krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
4: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
5: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Non-stop alleen het beste. Seabreeze AM.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Russische president Poetin heeft gisteren met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner gesproken over het beëindigen van de oorlog met Oekraïne. Het gesprek was volgens Rusland constructief, openhartig en nuttig. Poetins buitenlandadviseur zei dat er niet alleen over de Amerikaanse vredesvoorstellen is overlegd, maar ook over economische kwesties en potentieel grote, wederzijds voordelige gezamenlijke projecten. Vandaag gaan de Amerikanen in Kiev met de Oekraïnse regering praten. Het Duitse bedrijf Isar Aerospace heeft vanuit Noorwegen een testvlucht van zijn nieuwe raket uitgevoerd. De raket bereikte binnen 4 minuten een hoogte van ongeveer 100 kilometer. Bij de eerste testvlucht van het nieuwe bedrijf vorig jaar stortte de raket al na 30 seconden in zee. Isar wil met zijn raketten uiteindelijk civiele en militaire satellieten in een baan om de aarde brengen om de Europese afhankelijkheid van de VS in de ruimte te verminderen. In Australië zijn 5 kinderen en een volwassene gewond geraakt door het wegwaaien van springkussens. Een jongen en een meisje op een verjaardagspartijtje in de deelstaat Victoria moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. Ze verkeren niet in levensgevaar. Op een ander feestje in een stad bij Sydney raakten 2 4-jarige kinderen, een peuter van 18 maanden en een volwassene gewond. Een Egyptische tv-presentatrice en 11 anderen zijn ter dood veroordeeld voor de productie en handel in drugs. Het gaat onder andere om de 39-jarige Sarah Khalifa, die in Egypte bekend is van een misdaadprogramma. De autoriteiten namen ruim 750 kilo drugs en grondstoffen in beslag, plus apparatuur voor 2 drugslaboratoria. De veroordeelden kunnen nog in beroep tegen de doodstraf. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. De wind draait naar het zuiden en is zwak tot matig.
2: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Soms heb je maar 1 spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
10: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers and much more. Just go to our website and click on webshop.

0: het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Indonesië is vanochtend de vulkaan Anak Krakatau uitgebarsten. Er zijn voor zover bekend geen gewonden. Het internationale vliegveld van Jakarta is vanwege de vulkaanas nog tot zeker 1:30 vanmiddag lokale tijd dicht. Al meer dan 200 vluchten zijn geannuleerd of uitgesteld. De as verspreidde zich ook in delen van Sumatra. De Indonesische rampenbestrijdingsdienst raadt de bevolking aan om mondkapjes te dragen en zoveel mogelijk binnen te blijven. Oekraïne gaat volgende week overleggen met de contactgroep voor de defensie van Oekraïne over meer militaire steun. De contactgroep bestaat uit 58 landen die het land steunen in de strijd tegen Rusland. Vooral het gebrek aan luchtafweergeschut zal worden besproken, nu de Russische luchtaanvallen de laatste weken sterk zijn geïntensiveerd. Oekraïne verwacht van onder andere de Duitse regering de levering van nieuwe defensiesystemen. De Russische president Poetin heeft gisteren met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner gesproken over het beëindigen van de oorlog met Oekraïne. Het gesprek was volgens Rusland constructief, openhartig en nuttig. Poetins buitenlandadviseur zei dat er niet alleen over de Amerikaanse vredesvoorstellen is overlegd, maar ook over economische kwesties en potentieel grote, wederzijds voordelige gezamenlijke projecten. Vandaag gaan de Amerikanen in Kiev met de Oekraïnse regering praten. Het Duitse bedrijf Isar Aerospace heeft vanuit Noorwegen een testvlucht van zijn nieuwe raket uitgevoerd. De raket bereikte binnen 4 minuten een hoogte van ongeveer 100 kilometer. Isar wil met zijn raketten uiteindelijk civiele en militaire satellieten in een baan om de aarde brengen, om de Europese afhankelijkheid van de VS in de ruimte te verminderen. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
6: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: AM.
1: In Zin hadden wij 1976 op zijn dan. Jimmy Cliff daarvoor werd 1969. Wonderful World, Beautiful People. En de eerste was van Van Morrison, 71. Wild Night. It's Wham!

0: Een nieuwe dag is begonnen.
1: Welkom bij Radio Seabreeze via de elektronische snelweg en de gouden oude middengolf.
0: 2000 jaar ervaring hebben we in huis om je te vermaken, ook vandaag weer, tot in de late uurtjes.
1: Met hoofdzakelijk muziek uit de tweede helft van de 20e eeuw en elk uur actueel nieuws.
0: Namens de board en medewerkers wensen we jou veel luisterplezier.

0: AM.
1: Lisbeth Liskertje van ons, Victoria uit 70. De Roadies daarvoor, Nothing to Change Your Mind uit 67. En de eerste was van Champagne, Rollerball uit 1979. En je mag je onderbuikgevoel laten werken.

0: do.
1: Dit is weer een volle dag Radio Cybris.
2: Met radiomakers van diverse pluimage. En ongeacht de windrichting een zee van muziek.
1: Via internet en 1098 en 1395 kHz middengolf.

0: Seabreeze AM.
1: Carly Simon aan de wijk 1977. Nobody does it better. Dank je. Manfred Mann daarvoor. Sammy the Text. Suburban Mr. James uit 66. En de eerste was van Bill Withers. Kort maar krachtig. Ain't No Sunshine uit 71. Dit is niet Ray Charles.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De mannen die in de Amsterdamse PC Hoofdstraat vanaf een fatbike toeristen beroofden, hebben 18 maanden gevangenisstraf gekregen, waarvan 9 maanden voorwaardelijk. De mannen van 19 en 20 jaar maakten eerder dit jaar voor in totaal €36.000 aan spullen buit door ze vanaf hun fiets uit de handen van winkelende mensen te grissen. De twee krijgen ook een gebiedsverbod, zo meldt het AD. In het zuidwesten van Frankrijk woedt al 4 dagen een natuurbrand. Die heeft inmiddels 105 hectare natuur verwoest. De brand in de Vallée d'Aspe tegen de Spaanse grens is nog altijd niet onder controle. Omdat het gebied steil en moeilijk bereikbaar is, steken brandweerlieden delen van de natuur gecontroleerd in brand. Zo wordt het vuur afgeremd omdat er minder brandstof overblijft voor de vlammen. In Indonesië is vanochtend de vulkaan Anak Krakatau uitgebarsten. Er zijn voor zover bekend geen gewonden. Het internationale vliegveld van Jakarta is vanwege de vulkaanas nog tot zeker 2:30 vanmiddag lokale tijd dicht. Al meer dan 200 vluchten zijn geannuleerd of uitgesteld. De as verspreidde zich ook in delen van Sumatra. De Indonesische rampenbestrijdingsdienst raadt de bevolking aan om mondkapjes te dragen en zoveel mogelijk binnen te blijven. Oekraïne gaat volgende week overleggen met de contactgroep voor de defensie van Oekraïne over meer militaire steun. De contactgroep bestaat uit 58 landen die het land steunen in de strijd tegen Rusland. Vooral het gebrek aan luchtafweergeschut zal worden besproken, nu de Russische luchtaanvallen de laatste weken sterk zijn geïntensiveerd. Oekraïne verwacht van onder andere de Duitse regering de levering van nieuwe defensiesystemen. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
6: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
7: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
8: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. Zondagochtend de Sunday Morning Breakfast Show met Dickie Denkers.

0: Zo, even een nummertje om lekker wakker bij te worden. Don't Bring Me Down is een nummer van de Britse band Electric Light Orchestra. Het is de derde single van hun achtste studioalbum Discovery uit 1979. In augustus dat jaar werd het nummer op single uitgebracht.
1: De Sunday Morning Breakfast Show. Jus d'orange, een croissantje en Dikkie Denkers. Elke zondagochtend van 10.
0: Vrienden en vriendinnen, allemaal een hele goede zondagmorgen toegewenst. Ja, we hadden vrijdag de eerste dip alweer in het weer. Ah, we moeten er toch wel weer wat aan wennen, maar ja, het is vandaag toch wat beter al. De temperaturen zijn goed. Nou, het weekje is weer snel omgegaan en ja, ik zit weer op mijn plekje. Nou, ik heb weer allemaal leuke muziek klaarstaan. Ja, verzoekjes die ik heb binnengekregen zitten ertussen. Dus ja, we maken er weer wat moois van. Nou, de eerste die ik heb klaarstaan is eentje van John en Van Jealous. Oftewel John, het is niet John. I Hear You Now uit 1980.

Heerlijke muziek uit 1980. I Hear You Now is een single van Jon en van Jealous. Het is afkomstig van hun album Short Stories. Het was de eerste single van hun samen nadat Jon Anderson al eerder op albumtracks van Van Jealous had meegezongen. Het liefdeslied gaat gepaard met B-kant Thunder. Het zijn de enige twee albumtracks waarbij de zang van Jon Anderson down to earth blijft. In andere tracks zingt Anderson in zijn zwevende idoom. Wel werd de LP-track ingekort. Veel langer. Dit is de single-uitgave, dus die moest toch wat korter wezen. Want ja, een single kan niet 10 tot 15 minuten duren. Goed, een nummer van Donna Summer, 1974, Lady of the Night.

Donna Summer, ja, haar echte naam was La Donna Adrienne Gaines. Geboren in Boston, ze was het bekendst van haar disco-hits uit de jaren 70. Die haar de bijnaam Queen of Disco, oftewel koningin van de disco, opleverden. Als een van de weinige disco-sterren had ze door haar langdurige succesvolle carrière in de jaren 80 en 90. Ook hits in andere genres als R&B en dancepop.

0: Het tragische lied van Lola, de showdanseres. Copacabana at the Copa is een lied van de Amerikaanse muzikant Barry Manilow. Het is een archetypische disco-hit en afkomstig van het album Even Now uit 1978. Op 3 juni dat jaar werd het nummer wereldwijd op single uitgebracht. In april 1993 werd het nummer in het Verenigd Koninkrijk en Ierland en in juni 1994 in Australië en Nieuw-Zeeland heruitgebracht op CD-single. En dit zijn de Friese Famkes.
1: De Gouden Glans straalt af van onze antenne bij deze
2: Sunday Morning Breakfast Show.
1: Gouden Ouwe of Flashback.

0: Rio is een single van het Nederlandse popduo Maywood. Dat bestaat uit de zusjes Alice May en Karen Wood uit 1981. Het nummer was de eerste single afkomstig van hun album Different Worlds, eveneens uit 1981. Het lied werd geschreven door Aaltje de Vries, de eigenlijke naam van Alice May. De single bereikte de derde plaats in zowel de Nederlandse single top 100 als de Nederlandse top 40.
1: Sunday Morning Breakfast Show met Dickie Denkers.

0: Feeling Stronger Every Day. Het nummer is geschreven door bassist, zanger Pieter Cetera en trombonist James Parklow. Cetera zou later ook vooral bekend worden vanwege zijn ballads zoals If You Leave Me Now. Panko was in de compositiestijl vooral bekend om hoe kan het ook anders, het blazerswerk.
1: Sea Breeze AM 1395.

Het nummer kwam in het begin van 1974 in Nederland op een nummer 18 in de Veronica Top 40. Later, meer dan 16 jaar, in september 1990 kwam het nummer wel op nummer 1 in Nederland. En de nationale top 100, net als in Engeland en Ierland. Dat gebeurde nadat het nummer werd gebruikt in een Levi's radio- en televisiereclame. Hiermee heeft de Joker het record in handen van de langste tijd tussen een nummer 1 plaats in verschillende landen. Het nummer wordt ook wel eens onterecht Space Cowboy genoemd. Nou, ik wil eerlijk wezen, ik dacht ook altijd dat het Space Cowboy heette. Doordat dit voorkomt in de eerste zin van de tekst. Eigenlijk refereert deze zin aan een eerder uitgebracht van nummer van Steve Miller Band, afkomstig van het album Brave New World. De volgende zinnen gaan weer over twee andere nummers, Gangster of Love van Sailor en Enter Morris en van Recall The Beginning, A Journey from Eden. Een hele mond vol met al die nummers. Toch wel een leuke plaat om weer eens een keer te horen op de radio. Ik heb hier ook eentje, dat is ook een beetje Forgotten 45. 1975, Jimmy Gilstrop, Swing Your Daddy.

0: Swing Your Daddy werd een wereldhit van Jim Gilstrap. Het is afkomstig van zijn album Swing Your Daddy. Gilstrap had slechts 2 hits in Nederland en België. De nummer 1 hit Swing Your Daddy en de wat minder scorende I'm On Fire. Toch kwam het vaker voor in de hitparades dan je zou denken. Zo zong hij bijvoorbeeld op Stevie Wonder's You Are The Sunshine Of My Life. En ook op enkele songs van Boskeks is zijn stem te horen. Voornamelijk is hij te horen in soul-achtige nummers. Een uitschieter daartegenover is zijn zangpartij op een LP van de Who drummer Keith Moon.
1: Dit is de Sunday Morning Breakfast Show met Dickie Denkers.

Creedence Clearwater Revival met het nummer Born on the Bayou. Een typisch voorbeeld van swamp rock. Een genre dat over het algemeen wordt geassocieerd met Fogerty, Little Feat en Lowell George. De band Kenneth Heat, J.J. Cale en Tony Joe White. Het nummer werd oorspronkelijk nergens een hit, maar bij een heruitgave in 1972 in Nederland en België kwam het wel in de hitlijsten. Ik heb hier een nummertje van Peaches and Herb. Gaat om het nummer uit 1979. Reunited.

Wind of Change, geschreven door Klaus Meine van de Duitse rockband Scorpions. Wind of Change gaat over de viering van de Glasnost in de Sovjet-Unie. Het einde van de Koude Oorlog en de hoop na de val van verschillende communistische regeringen vanaf eind november 1989. Nou, ik weet niet of het nou wel zoveel beter is, maar ja, vooruit dat even ertussenin. We kennen allemaal House of the Rising Sun. In een heleboel uitvoeringen is dat uitgebracht. Maar deze die spande in 1970 wel de top. De rockuitvoering van Fried Pink.

Fleet Pink ontstond uit de plaatselijke coverband de Detroit Vibrations. Nou, in principe, ze kwamen uit Detroit, een echte Amerikaanse rockband. Het nummer House of the Rising Sun hebben ze dus in deze uitvoering gemaakt. Ook een hele mooie. Ik zit naar de klok te kijken, maar volgens mij is het uurtje alweer om. Ja, daar moet je zo op letten als je bezig bent met draaien. En dan zit je maar muziek uit te zoeken en ja, stukjes tekst erbij en ga zo maar door. Maar ja, het houdt een keer op natuurlijk. Maar iedereen bedankt voor het luisteren en ja, de vele reacties vanmorgen. Ik ben er weer met de Sunday Morning Breakfast Show volgende week zondag. Ik zou zeggen, straks nog veel plezier van alle andere programma's op de radio. Tot volgende week.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De verkiezingen staan onder grote belangstelling omdat hier voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog een extreemrechtse partij de meerderheid zou kunnen krijgen. De AfD zou volgens een recente peiling meer dan 40% van de stemmen kunnen halen. De partij wil migranten uitzetten, de omroep en het onderwijs patriotisch en minder inclusief maken en stoppen met voorlichting over de LHBTI-gemeenschap. Het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln heeft na een korte rust- en bijtankpauze voor de bemanning het Thaise Pattaya weer verlaten. Het schip is bijna 9 maanden in actie geweest in de Arabische Zee voor de oorlog met Iran en gaat nu terug naar de Verenigde Staten. De vrees voor ongeregeldheden en seksuele uitspattingen in de Thaise badplaats is ongegrond gebleken. Er zijn geen incidenten van betekenis gemeld. De mannen die in de Amsterdamse PC Hoofdstraat vanaf een fatbike toeristen beroofden, hebben 18 maanden gevangenisstraf gekregen, waarvan 9 maanden voorwaardelijk. De mannen van 19 en 20 jaar maakten eerder dit jaar voor in totaal €36.000 aan spullen buit door ze vanaf hun fiets uit de handen van winkelende mensen te grissen. De twee krijgen ook een gebiedsverbod, zo meldt het AD. In het zuidwesten van Frankrijk woedt al 4 dagen een natuurbrand. Die heeft inmiddels 105 hectare natuur verwoest. De brand in de Vallée d'Aspe tegen de Spaanse grens is nog altijd niet onder controle. Omdat het gebied steil en moeilijk bereikbaar is, steken brandweerlieden delen van de natuur gecontroleerd in brand. Zo wordt het vuur afgeremd omdat er minder brandstof overblijft voor de vlammen. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. De wind draait naar het zuiden en is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijzorgwinkel.nl.
5: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Een splinternieuw plaatje en wij vonden hem zo prachtig dat we hem meteen maar aan het begin in knallen vandaag hier in Happy the Peppy. Shanna Spyro en Great Expectation. Dat was de nieuwe plaat hier op zondagmorgen op Radio Seabreeze.
1: Peter Engelsen.
0: En u zegt welkom bij wederom een uur lang plaatjes die je misschien al een klein beetje vergeten bent.

En altijd weten ze je vriendelijk en aardig uit te zwaaien. Kaartjes sturen doen ze niet, maar ze de liedjes zingen des te beter en des te vaker. De Beatles en Hello Goodbye.

0: is inmiddels 39 jaar. Ze komt uit Schotland en met sommige platenteksten heeft ze nogal wat mensen en wat bedenkingen losgemaakt in de tijd. Maar dit was een hele serieuze plaat van Amy MacDonald. Zij was het en het ging over The Youth of Today.
1: De Happy.
2: Peter Engelsen.

afgelopen week was natuurlijk een schokkende week voor liefhebbers van muziek. Ja, dan denk je misschien aan Dolly Parton. Nee, nee. Het Belgische nieuws stond helemaal vol met de man die je zojuist hoorde. Want Jimmy Frey, de zanger die in Brugge woont in België, moest na 12 jaar zijn huis uit. En dat op 84-jarige

0: Officieel was dat de Boshaas. Samen met de Common Linnets. Nee, niet de Paashaas. De Boshaas. Samen met de Common Linnets. En daarom hoorde je heel duidelijk Ilse de Lange als zangeres van Jolene. Nog één plaatje te gaan en dan gaan we terug naar de bijna vergeten jaren 60 hier in Happy the Peppy.
1: I had a dream.

kaartje. Als ze op vakantie gaat, stuurt ze zeker geen kaartje. Maar als ze weggaat, dan zwaait ze. Hadden we dat niet eerder in het programma zojuist? Nou ja, we blijven gewoon lekker terugzwaaien. En we deden dat zojuist naar deze plaat uit 1969. Uit de rij van vergeten herinneringen was dat Mary

0: Want ook in 2026 bestaan er natuurlijk zomerhits in de Nederlandse taal. Django Wagner en Bachata Bailando.
1: Dag Peter, Maarten van Rossum hier. Kan het niet een beetje

kwamen uit het hartje van Parijs. Deze mannen, deze drie Gibson Brothers. Ze dansten over de Champs-Élysées en namen jou in hun kielzog mee met een non-stop dance.

0: Down to Your Head. Een echte klassieker was dat van Albert Hammond uit de jaren 70. New York City, Here I Come.
1: Oh la la.
0: En het is haast niet voor te stellen, maar ook in New York City kun je gewoon luisteren naar Radio Seabreeze. Happy.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Het Israëlische leger heeft vanochtend doelen in Zuid-Libanon gebombardeerd als vergelding voor een aanval van Hezbollah met 2 drones op Israëlische militairen. Die bleven daarbij ongedeerd. Bij de bombardementen van vandaag werd onder andere een gebouw in het Zuid-Libanese dorp Arab Salim geraakt. Er zou minstens 1 dode gevallen zijn. Een van de oprichters van Spotify, Martin Lorentzon, heeft gedreigd om uit Zweden te emigreren als dat land een speciaal belastingtarief voor miljonairs invoert. Het invoeren van een apart tarief voor superrijken is een verkiezingsbelofte van de linkse partijen voor de aanstaande verkiezingen. Lorentzon heeft met de muziekdienst Spotify een vermogen van, naar schatting, bijna 10 miljard euro bij elkaar gespaard. De huidige centrumrechtse regering in Zweden is tegen de invoering van een rijke tax. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De verkiezingen staan onder grote belangstelling omdat hier voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog een extreemrechtse partij de meerderheid zou kunnen krijgen. De AfD zou volgens een recente peiling meer dan 40% van de stemmen kunnen halen. De partij wil migranten uitzetten, de omroep en het onderwijs patriotisch en minder inclusief maken en stoppen met voorlichting over de LHBTI-gemeenschap. Het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln heeft na een korte rust- en bijtankpauze voor de bemanning het Thaise Pattaya weer verlaten. Het schip is bijna 9 maanden in actie geweest in de Arabische Zee voor de oorlog met Iran en gaat nu terug naar de Verenigde Staten. De vrees voor ongeregeldheden en seksuele uitspattingen in de Thaise badplaats is ongegrond gebleken. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. De wind draait naar het zuiden en is zwak tot matig.
1: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
8: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers and much more. Just go to our website and click on webshop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: nummer van Tol en Tol, Thomas en Kees Tol. En ja, de zangeres die u hoorde, dat was Corina van Vacari. En ja, geweldig mooi nummer, hè? You and the World.
1: Dit is Tom Polderman met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
0: Heel veel gezelligheid. Een bijzonder goede zondagmorgen. Ja, op zondag dan passen we de muziek altijd een beetje aan naar de dag. Want ja, we houden ervan om op zondag een beetje rust te hebben. Als je 's morgens wakker wordt in je bedje, dan zeg je: oh, ik ben weer wakker. Ja, lekker hè. Gelukkig wel, want als je blijft slapen, dat is ook niet alles. Goed, in ieder geval heerlijke muziek op Radio Seabreeze op de zondagmorgen in het programma Koffie Compleet. Bijvoorbeeld deze van de Volendamse Cats.

Ja, komt Sunday. Dat is vandaag, hoor. Zondag, geloof het of niet, waren de Volendamse Cats. We blijven nog even in Volendam. Want ik heb een fantastisch mooi liedje van zanger Barry Maurer en Edwin Zwarthoek. Langzaam maar zeker wordt mijn t-shirt nat van het zweet. De zon komt op, de lucht in azuurblauw. Telkens weer kijk ik verbluft en verliefd om me heen. Over het... En over de hei hangt een deken van dauw. Bladeren, zand, dennennaalden en mos zijn het tapijt van het Schorelse bos.

Ja, ze vinden het fantastisch om in Schorrel te zijn. Maar moe en voldaan gaan ze terug naar hun dorpje Volendam. Hoe kan het ook anders? Berry Maurer en Edwin Zwarthoed waren dit. En ja, Berry die begeleidde zichzelf op gitaar onder andere. De bas was in handen van Mike Kamp. En de klarinet, want die zat er ook in, was Hanka van Doesem Cloud. Ja. En dan hadden we ook nog diverse overige instrumenten. En die waren in handen van Ab Tuipen. Nou, wat willen we nog meer? Volendam op zijn best.

0: Lee Dorsey en Working in a Coal Mine. Nou, op zondag doen we dat niet hoor. Dan zorgen we ervoor dat we lekker schoon blijven. Want in een kolenmijn werken, ja, dan weet je van tevoren al dat je hartstikke vies wordt. Ja, toch? Oké, luister vrienden. Radio Seabreeze met heel veel gezellige muziek. En we nemen u even mee naar Portugal met een lekker stukje fado-muziek.
1: Radio Seabreeze. Your radio on, Radio Seabreeze. Put your radio on, Radio Seabreeze. Put your radio on.

Je laat het bed uit wel zijn, ja, dat kan allemaal. Ja, ondergetekende moest er vroeg uit, want ja, als je om 10 uur je programma doet, je moet het ook nog wat voorbereiden en dat soort dingen meer. Daar gaat tijd in zitten hoor, neemt u dat rustig van mij aan. Hier is een fantastische mooie plaat van onze eigen Louis Armstrong. Wat een mooie wereld leven we ook eigenlijk, hè? Ja toch? Heerlijk.

Wat een mooie stem heeft die man ook altijd gehad. Louis Armstrong en I Think to Myself, What a Wonderful World. Het allemaal op deze zondagmorgen. Ja, als ik 's morgens zo om me heen kijk, dan denk ik wel eens van, ja, het is eigenlijk een fantastische wereld waar we in leven. Ja, niet voor alle landen, hè, want er zijn heel veel landen waar een heleboel ellende is en dat soort dingen meer. Maar in Nederland hebben wij het zo slecht nog niet, hoor. Hier is Nikos Ignatiades met The White Boats of Piraeus.

0: Ja, hij heeft een tijd in het Noord-Hollandse Huizen gewoond, luisteraars. En in die periode dat hij hier woonde in Nederland, trad hij regelmatig op bij een restaurant en de Verborgen Parel. Maar ja, dat is alweer jaren geleden. En een heerlijke muziek bracht hij altijd. Ik heb het over Nikos Ignatiadis. Nikos is ook de man die heel veel fantastische mooie muziek gemaakt heeft. Gecomponeerd heeft tenminste voor Benny Nijman. Dat was toch werkelijk fantastisch altijd. Zoals die twee dat altijd deden en altijd samenwerkten.
1: Het lekkerste luister je naar Koffie Compleet met zo'n originele Radio Cibris koffiemok.
2: Koffie Compleet.
1: Luister iedere dag van 10 tot 11 met zo'n originele Cibris koffiemok in je hand. Kijk in de webshop en schaf hem aan.
3: Ik ben gebruikt.
4: Koffie Compleet.
5: Goedemorgen.
6: Vandaag met Tom Polderman.

nummer zijn voor mensen die gaan trouwen. Ja, je bent voor eeuwig de mijne, werd gezongen door de Kiddies. Eigenlijk, ja, heten die Kiddies gewoon de familie Zwarthoed, want er waren heel veel Zwarthoeten die hierin meegespeeld hebben op een paar na. Cor Kleijn zat er ook bij, Jan Koning, Kees Sombroek en Ad Smits. Dat is toch leuk om te weten allemaal. Ja, en verder hadden we natuurlijk John Zwarthoed, Lisbeth Zwarthoed, Nelly Zwarthoed, Kees Zwarthoed en Jaap Zwarthoed. Die speelden er allemaal aan mee. En oh, er is nog een gastmuzikant ook bij Jolanda Zwarthoed en Eline Tol. Nou, wat willen we nog meer? Allemaal Volendammers en ja, Volendammers van weleer. Heerlijk, hè? Het is de hoogste tijd voor een orkest, luister vrienden. Ja, een orkest hebben we vandaag in Koffie Compleet. En dan heb ik het over de Ramblers. En de Ramblers die hebben samen met de Blauwbaardjes een fantastisch mooi nummer gemaakt. Ooit, jaren geleden alweer. Boogie Boogie.

0: Ja, en als u raadt uit welk jaartal deze plaat komt, dan bent u knap. Dit was een nummer wat in 1948 is opgenomen. Dat is lang geleden. Dan kun je met een gerust hart zeggen, The Ramblers. En ze bestaan nog steeds.
1: Radio Seabreeze.
2: We are going to take you back. Back in time. On Radio Seabreeze 1395 and 1098 AM.
0: En zoals ik zei, de Ramblers bestaan nog steeds. Ja, natuurlijk in een hele andere bezetting. Want ja, 1948. Ik denk dat die mensen dan wel heel erg oud zouden zijn als ze nog zouden meespelen. Maar goed, het is wel meer gezellig hoor. Hier op Radio Seabreeze, Europe's number one radio. En ja, er is een klein technisch probleempje in mijn tafel. Daar hoor je af en toe dingen die je eigenlijk helemaal niet wil horen. Hier is Nina Simone. And my baby cares for me.

Simone, My Baby Just Cares For Me. En ja, dat is toch fantastisch mooi om dit soort muziek op de zondagmorgen te draaien in Koffie Compleet. Dat vind ik wel. Radio Seabreeze, beste keus voor all these radios. Het is tijd voor een zangeres die heel wat meegemaakt heeft in haar leven. Ze heeft een bootramp overleefd. Ja, echt waar, van de Costa Concordia. Daar zat ze destijds op en ja, dat schip dat heeft toen een enorme klapperd gemaakt daar bij Italië. Ze heeft het overleefd en dat is toch wel belangrijk. En nog veel meer andere dingen die zij overwonnen heeft. Ik heb het over Justine. Stay the way you are.

0: Gewoon altijd blijven degene die je bent. Blijf degene die je bent. En dat is het beste wat je kunt doen. Niet naast je schoenen gaan lopen. Ook al heb je successen en dat soort dingen meer. Dat is allemaal de grootste onzin die er bestaat. Gewoon jezelf blijven.
1: Radio Seabreeze AM.

0: Heerlijk, hè? Patty en de Shifts waren dit en You're So Wonderful. Nou, dat geldt ook voor u, laatste vrienden, hier bij Radio Seabreeze.
1: Voor het hart van Nederland, 1098. Noord-Nederland, 1395. Radio Seabreeze on top.
0: Radio Seabreeze on top. En dat elke dag worden 7 dagen per week heerlijk. En dan 24 uur per dag. De hele maand door, het hele jaar door. Nou, wat willen we nog meer? We maken heel wat uurtjes radio hier bij Radio Seabreeze. Als ik naar jouw foto kijk van tijden van weleer, dan denk ik aan die mooie tijd en koester die telkens weer. Hier is Carola Smit, de zangeres van BZN.

Een liedje van niemand minder dan Carola Smit. Ja, dat was de laatste zangeres van BZN. Dat kent u zonder enige twijfel nog wel. Een band waarvan ik begrepen heb dat er een heel nieuw nummer ook gaat uitkomen nog. Ja, de echte allerlaatste. Heerlijk. Op de piano trouwens en accordeon hadden we Ab Tuyp. En de viool was in de handen van Sandra Walner. Accordeon? Accordeon ook. Nog een keer twee accordeons zaten erbij. Even kijken. Ja, de accordeon en bandoneon. Ja, een Onno Kuipers. Dat is toch leuk om te weten allemaal hier op Radio Sirius.

een geweldig mooi nummer. Hè? Eerlijk is eerlijk. Ja, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, maar ik vind de zondagmorgen altijd een ochtend met lekkere, rustige muziek. En onder andere met Mathilde Something, The Beauty of the Ritual. Radio Seabreeze AM 1395 en 1098, Your Station. Ja, kijken we op de klok. Ja hoor, het is weer zover. Het is bijna 11 uur in de hoogste tijd om afscheid te nemen van Koffie Compleet. En dat doen we met een hele mooie plaat van weer een Volendammer. Dan heb ik het over Kees Schilder. En hij zingt over de zomer. Zomertijd. Ga maar eens luisteren. Wat mij betreft tot morgen. Dag.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: De voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, brengt vandaag een bezoek aan Groenland. Ze zal naar verwachting een extra investering van 200 miljoen euro aankondigen, bestemd voor een versterking van het bestuurlijk apparaat en voor de winning van duurzame energiebronnen en zeldzame grondstoffen. De zogenaamde kritische aardmetalen die nodig zijn voor de elektronische industrie. Het Iraanse leger zegt 6 schepen in de straat van Hormuz en elders in de regio te hebben aangevallen, als vergelding voor eerdere aanvallen van de VS op Iraanse olietankers. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt dat ook andere schepen aangevallen zullen worden als ze de route door de zeestraat gebruiken die door Iran is geblokkeerd. Een van de oprichters van Spotify, Martin Lorentzon, heeft gedreigd om uit Zweden te emigreren als dat land een speciaal belastingtarief voor miljonairs invoert. Het invoeren van een apart tarief voor superrijken is een verkiezingsbelofte van de linkse partijen voor de aanstaande verkiezingen. Lorentzon heeft met de muziekdienst Spotify een vermogen van, naar schatting, bijna 10 miljard euro bij elkaar gespaard. De huidige centrumrechtse regering in Zweden is tegen de invoering van een rijke tax. En bij het Brabantse Etten-Leur heeft een dronken automobilist zaterdagavond een pomp van een tankstation aan de A58 omvergereden. Hij probeerde te vluchten, maar een agent op de fiets kon de man aanhouden. Hij zal worden vervolgd voor het rijden onder invloed en het verlaten van de plek van een ongeval. Bij het ongeluk raakte ook de auto van een andere automobilist die stond te tanken beschadigd. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. De wind draait naar het zuiden en is zwak tot matig.
1: Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
3: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
7: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
8: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
9: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 aan.

0: De DJ Seat Show. De DJ Seat Show. Gewoon seats bij Radio Seabreeze.
1: Nou, daar word je toch vrolijk van zo'n weekendopener van de DJ Seat Show. Oudje van de Trams, het heet You Got To Move. Ik zeg goedemorgen, welkom, je bent weer terug bij Radio Seabreeze. Gaan ze weer voor je draaien. De hits van gisteren en eergisteren, maar niet eerder dan dat we Tom Polderman weer bedankt hebben voor zijn uurtje koffie compleet. Dankjewel Tom, morgen is hij er weer, zelfde tijd, zelfde zender. Nu, tijd voor een beetje rock op de radio. Dit is Thin Lizzy and the boys are back in town.
2: DJ Seats.
3: Goud van oud.

Een van die echte soulshow classics uit eind jaren 70, begin jaren 80. Dan Hartman zong Relight My Fire. Daarvoor hoorde je de mannen van Thin Lizzy en The Boys Are Back in Town. En tot het begin, de allereerste plaat die we draaiden, kwam van de Tramps en heette You Got To Move. Nou, dat kan. Je mag dansen op de muziek van Marvin Gaye en Kim Weston. Ken je deze nog? It Takes Two.

zanger Marianne Gold. En vooral zekerheid, het is een meneer hè, die zingt. Big in Japan was dat van de groep Alphaville. En daarvoor hoorde je uit de jaren 60 Marvin Gaye en Kim Weston. En It Takes Two. En die draaide we speciaal voor mijn zusje van een andere vader en moeder. Nou, dat weet je wel genoeg. Ik weet niet of je op de loopband staat momenteel. Maar gewoon door blijven stappen. Hè. Deep Purple uit 1976. Dit is You Keep On Moving.

Les Gray en de Mannen van Mutt, 1973, dat was een dikke vette nummer 1 hit. En dat mogen we met gerust hart een party classic noemen, jawel. Radio Seabreeze, dat is het station waar je naar luistert. Tegenwoordig hebben we ook een app, kun je downloaden op je telefoon. En kun je op die manier luisteren naar al die leuke hits. Zoals deze van de Stray Cats, het heet Rock This Town.

Kom en luister mee naar het hitverleden.

Was dat toch een heerlijk duo en was jammer dat ze ruzie hebben eigenlijk. De mannen Rob en Ferdy Bolland, want ze zouden samen nog steeds van die prachtige muziek kunnen maken. Zoals deze opname die we net voor je draaiden. Mexico.

0: genoemd in de jaren 80 en misschien wel volkomen terecht. Veronica, nee, Madonna, Louise, Maria, Louise, Veronica, nou weet ik het. Madonna heette ze in ieder geval en ze zong over Holiday. Ja. De DJ Seat Show iedere zaterdag en zondag horizontaal bij Radio Seabreeze tussen 11 en 12 uur. Hits van gisteren en eergisteren. En het is altijd een zootje. Allerlei verschillende muzieksoorten achter elkaar gedraaid. Dus nu, tijd voor Stevie Wonder. Beetje onbekende nummer, maar wel heerlijk swingend. Dus laat je gaan op You Haven't Done Nothing.
1: We

Voordat hij een bijzonder succesvolle solo-carrière zou beginnen, zong Eddie Grant en het bandje The Equals en scoorde in 1968 een grote hit met dit nummer dat we net voor je draaiden. Mooi hè? Baby Come Back, zo heette dat. Nederlandstalige popmuziek, tuurlijk, vergeten we niet in de DJ Seat Show. Doen we live in het land, doen we ook op de radio. Hier is Rob de Nijs.

0: Die zijn voor het eerst.
1: Ik ken ze één voor één, de heren van fatsoen.

0: DJ Seats. De muziek maakt het verschil.
1: Nou, het is puur toeval hoor. Gisteren eindigde ik ook al met Rob de Nijs. Met Boetik. Dit keer weer. Met een prachtige uitvoering uit 1976. Nee, wat zeg ik? 1996 van Rob de Nijs live. Zong hij over Malababa. De dame die zich liggende staande probeert te houden. Tijd om afscheid te nemen, dames en heren. Dit was het alweer wat de DJ Seat Show betreft. Ik ben er volgende week weer. Even na de klok van 10 op zaterdagmorgen. Nee, na de klok van 11 zie je. Het wordt tijd dat ik ophoud. Hey, ik neem afscheid van je. Dankjewel voor het luisteren. Veel plezier met de collega's. En tot volgende week. Bye bye.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Na het geweld afgelopen week in het Gelderse Overasselt gaat het onderzoek vandaag verder. Volgens de politie worden er nog steeds voorwerpen gevonden die bij het incident horen. De politie wil niet zeggen om wat voor voorwerpen het precies gaat. In de nacht van maandag op dinsdag verzamelde een grote groep gewapende personen zich bij het huis van de veroordeelde Jan G. Een 51-jarige beveiliger kwam daarbij om het leven en twee agenten raakten gewond. 32 verdachten zijn afgelopen vrijdag voorgeleid en zitten vast in beperkingen. Zij mogen alleen contact met hun advocaat hebben. Op sociale media wordt een reeks oude foto's van prins Klaus gedeeld. Vandaag, 100 jaar geleden, werd Klaus von Amsberg, de wijle echtgenoot van prinses Beatrix, geboren. Prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn brengen later vandaag een bezoek aan de geboorteplaats van haar echtgenoot en hun vader Hietzacker in de Duitse deelstaat Neder-Saxe. Prins Klaus overleed op 6 oktober 2002 op 76-jarige leeftijd. De voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, brengt vandaag een bezoek aan Groenland. Ze zal naar verwachting een extra investering van 200 miljoen euro aankondigen, bestemd voor een versterking van het bestuurlijk apparaat en voor de winning van duurzame energiebronnen en zeldzame grondstoffen. Die zogenaamde kritische aardmetalen zijn nodig voor de elektronische industrie. Verschillende steden in de Verenigde Staten willen op 25 september Dolly Parton Appreciation Day vieren. In New Orleans is bijvoorbeeld een parade met zang en dans en een inzameling voor de Imagination Library, het boekenproject van de zangeres om kinderen aan het lezen te krijgen. In Texas, New York en Tennessee wordt nog nagedacht over de juiste invulling van de Dolly Parton Appreciation Day. Eerder werd in Tennessee ook al de geboortedag van Parton, 19 januari, uitgeroepen tot Dolly Parton Day. Eind augustus overleed Dolly Parton op 80-jarige leeftijd. Het weer, hier en daar wat bewolking, verder geregeld zon. Bij een zwak tot matige zuidelijke wind wordt het 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
3: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
4: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

goedemiddag, hartelijk welkom. Wilco's Music Memories. Tot de klok van 2 uur. En de dank gaat uit naar Sietse Wijnalda voor de afgelopen uur. We zijn mooie muziek. Ja, voordat je denkt van, ja, is Milko misschien een beetje verkouden, want zijn stem klinkt anders. Nee, dat klopt helemaal, want ik ben Milko niet, ik ben John van Dijk. En ik draai tot de klok van 2 uur. En ik neem het even waar voor Milko, want die is nog druk in de verhuizing. Maar volgende week, dan is hij er weer. Nou, wat gaan we doen vanmiddag? Nou, heel veel mooie muziek voor je draaien. We hebben Jimmy Cliff, we hebben Herman van Veen, Matt Bianco. Verder Patrick Hernandez en Fleetwood Mac. En in de 2e uur de Golden Earrings, Van McCoy, Bobby V, Nick en Simon en de Bee Gees en nog veel en veel meer. En zo rond de klok van 12:30, dan hebben we het weer voor je. Nou ja, als je naar buiten kijkt, dan zie je het eigenlijk ook al. Maar het is altijd leuk om even te vertellen wat er nog allemaal gaat komen.

Ik stel voor dat we gewoon lekker gaan beginnen met muziek, want we kunnen de tune wel helemaal af gaan luisteren, maar ja, daar zit je ook niet echt op te wachten, denk ik. We beginnen met Kid Creole en de Coconuts. En Annie, I'm not your daddy. Dit jaar was je nog te zien bij The Ladies of Soul in de Ziggo Dome. Een fantastische optreden.

0: Herman van Veen met zijn herkenbare stem en zijn grote hit destijds Hilversum 3. Door met de formatie Alphaville. Oh ja, je hoorde ervoor Cliff Richard. Jimmy Cliff, ja, die namen lijken wat op elkaar. En Wonderful World, Beautiful People.
1: Radio Seabreeze, your oldie station on 1395 and 1098 AM.
0: We gaan even naar Duitsland met de formatie Alphaville en Forever Young. Als je net afstemt, een hele goede middag. Dit is Radio Seabreeze tot de klok van 2 uur.

ja, wie wil er niet, hè? Voor altijd jong zijn, ja. Dat is natuurlijk een utopie. Iedereen die wordt natuurlijk ouder, maar je kan je wel jong voelen. Formatie Alpha Fields, zoals ik zei, uit Duitsland afkomstig. En hier is Matt Bianco. And more than I can bear.

met Bianco en More Than I Can Bear. Ik heb even het weerbericht voor je, want daar ben je vast ook wel in geïnteresseerd. Het is nu al zonnig, maar of dat ook zo blijft, dat ga ik je gewoon nu eventjes vertellen. Vanmiddag is er in Nederland veel ruimte voor de zon met plaatselijk wat bewolking. Het blijft droog en de temperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit zuidelijke richting.

0: En voor vandaag zijn er geen weerwaarschuwingen van kracht. Nou, je bent weer helemaal op de hoogte en we kunnen weer verder met de muziek.
1: Alleen bij Radio Seabreeze hoor je de mooiste gouden ouwe. Gouden ouwe. Gouden ouwe. Vermengd met een vleugje nieuw.

Dat is een plaat waar de mensen dansvloer mee op krijgt. Uitgebracht in 1978 in Frankrijk en in 1979 de rest van Europa, Australië en Nieuw-Zeeland. En you were born to be alive. We gaan even naar van Frankrijk gaan we naar Engeland. Level 42, Running in the Family.

leuke serie was dat trouwens. Toen was geluk heel gewoon. Geert Koeks hoorde je, nummer 1948. Fleetwood Mac heb ik voor je, met Go Your Own Way, geschreven door Stevie Nicks. En

0: Fleetwood Mac, met een nummer geschreven door Lindsey Buckingham en Stevie Nicks. Ja, dat wilde ik net zeggen. Nadat ze uit elkaar gegaan waren, zeiden ze nou, we maken toch even een afscheidsplaatje. Maar ze spelen nog steeds samen hoor.
1: Seabreeze Classic. After Classic. After Classic. After Classic. Classic hits.

Frans de Kal en Poupée de Zier, Poupée de Zon. Ik heb nog één vocale voor je tot de klok van 1 uur. The Liberation of Man. En You're My Number One. Ja, dan heb ik het over de luisteraars natuurlijk.

0: Liberation of Man. Ja, lang niks meer van gehoord. En you're my number one. Na de klok van 1 uur. Ik ben zometeen weer bij je terug na de klok van 1 uur. En graag tot zo.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. De herdenking die vanmiddag in Nijmegen gehouden zou worden voor de 51-jarige beveiliger uit Wijchen, die afgelopen dinsdagochtend vroeg voor het huis van de veroordeelde Jan G. in Overasselt bij het grote geweldsincident om het leven kwam, gaat niet door. De studentenvereniging Carolus Magnus, die de bijeenkomst wilde organiseren, laat weten dat de herdenking vanwege veiligheidsoverwegingen moet worden afgelast. En voor het geweld dat in de nacht van maandag op dinsdag in het Gelderse Overasselt plaatsvond, is opnieuw iemand opgepakt. Het gaat om een 26-jarige Belg. Afgelopen vrijdag werd hij in Amsterdam gearresteerd. Dat brengt de stand op 35 verdachten voor deze schietpartij, waarbij 1 man om het leven kwam en 2 agenten gewond raakten. 32 personen zijn vrijdag voorgeleid en zitten in beperkingen vast. Dat wil zeggen dat zij alleen contact met een advocaat mogen hebben. Vanmorgen vroeg heeft in Zaandam bij een huis aan de Rode Zee een ontploffing plaatsgevonden. Volgens de politie zou het mogelijk om zwaar vuurwerk gaan. Lokale media melden dat een ruit is ingeslagen en het vuurwerk naar binnen werd gegooid. De bewoners waren op dat moment thuis. Kort geleden ging er in de buurt ook al een auto in vlammen op. In Zaandam zelf en omgeving vinden de laatste tijd ernstige geweldsincidenten plaats. Denk daarbij aan bedreiging, brandstichting, beschietingen en explosies. De politie zegt dat er verschillende conflicten spelen die niets met elkaar te maken hebben. De regionale regering van Ceuta vindt het een grote fout om de haven van de Spaanse exclave als tijdelijke opvang voor migranten te gebruiken. De lokale autoriteiten zijn boos en verzetten zich tegen de opvang omdat de haven belangrijk is voor bijvoorbeeld bevoorrading. Eind juli bestormden zo'n 70.000 migranten de exclave. Het grootste deel ging weer naar huis, maar sindsdien zijn er nog rond de 5.000 migranten achtergebleven, van wie een deel minderjarig is. Het weer, hier en daar wat bewolking, verder geregeld zon. Bij een zwak tot matige zuidelijke wind wordt het 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: Geen stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sybris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.

0: zondag tussen 12 en 2. Milko's Music Memories op Radio Seabreeze.
1: De grootste hits aller... Hier hoor je ze allemaal.
2: Classic oldies, rock ballads, 60s, soul music.

Welkom terug in de tweede uur Milko's Music Memories. Milko is er deze week nog niet, maar volgende week is hij er weer. En ondergetekende John van Dijk neemt het waar voor hem tot de klok van twee uur.

liedje, afkomstig uit het Turks, officieel. Het is een cover. En het heette toen Uno Tranquilo. Een beetje rustig aan betekent dat, geloof ik, in het Nederlands. En Ben Kramer die zong het in het Nederlands en de Tremolo's, die zong het ook nog eventjes in het Engels.

0: die hij kreeg van Betty, want ze had iemand anders ontmoet. Ja, dat kan, kan gebeuren. Ja, dan nu file nieuws. Op de Nederlandse wegen zorgen vooral wegwerkzaamheden voor hinder. Op de A12 van Den Haag richting Arnhem is tussen de weg tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West afgesloten. Ook op de A27 is een flinke hinder tussen Gorinchem en Everdingen. Er is de snelweg vanwege werkzaamheden in beide richtingen dicht. En op de A1 richting Apeldoorn staat tussen Rijssen en Batman ongeveer 10 kilometer file door wegwerkzaamheden. Verder is het druk op de A7 over de afsluitdijk. Dus moet je de weg op, of moet natuurlijk misschien helemaal niks. Maar dan weet je in ieder geval wat je te wachten staat. Door met muziek.
1: Dit is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?
2: Luister jij ook mee?

luisteren nog steeds naar Milko's Music Memories tot de klok van 2 uur. En je hoorde dames trio Bananarama en nummer Venus, dat we ook kennen natuurlijk van de Shocking Blue.

0: Rick en Simon die een tijdje gebrouilleerd waren, maar toch weer elkaar hebben opgezocht. En binnenkort gaan ze toch weer wat dingen samen doen. Nou, dat is alleen maar goed. En daarvoor hoorde je Rod Stewart, die een beetje een lappenman zit. En Do You Think I'm Sexy?
1: Choosing the right station. 10, 9, 8 a.m. The Seabreeze. The music you want is right here. 13, 9.

Should Be Dancing in 1979 van het album Spirits Having Flown. Maar de gebroederskip nog helemaal compleet waren, inclusief Andy Kip. Straks na de klok van 2 uur, Anton Nachtzaam met de Popfront. In de coulissen loopt hij zich alvast warm te praten. En dat gaan we straks natuurlijk allemaal meemaken.

Jackson 5 in de periode dat ze nog bij Temple Motown zaten. En toen ze de weg gingen naar Sony en Universal mochten ze de Jackson 5 als naam niet meer gebruiken, maar wel de Jacksons. En dat geschiedde dus. En je hoorde nummer I Want You Back.

0: Fine Harland. Itchy Bitchy, Teeny Weeny, Yellow Polka Dot Bikini. Ik neem vast afscheid van je met de laatste plaat voor vandaag, wat mij betreft. Hier is Johnny Logan met What's Another Year.
1: Radio Sea Breeze, 1098, 1395 AM.
0: Even luisterplezier zometeen bij collega Anton Nachtzaam met het programma Popfond van 2 tot 4. Volgende week is Milko er weer. Ik wens je een prettige week en graag tot de volgende keer.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Telegraaf meldt dat in het Noord-Hollandse Middenbeemster een 65-jarige vrouw bij een misdrijf in haar woning om het leven is gekomen. Een 29-jarige verdachte is opgepakt. Het zou mogelijk om een familiedrama gaan. Volgens omwonenden is de zoon van het slachtoffer gearresteerd, maar de politie wil dat niet bevestigen. Er wordt op dit moment nog onderzoek gedaan. De verdachte werd gisteravond aangehouden en zou in het bezit van een mes geweest zijn. De politie is op zoek naar getuigen. Na de verwoestende overstromingen in Nepal en Tibet is het dodental ondertussen naar 1384 opgelopen. In Nepal kwamen zeker 1341 mensen om en in Tibet minstens 43. Ruim anderhalve week geleden werd het gebied plotseling door het natuurgeweld getroffen. Er worden nog altijd veel mensen vermist, zo'n 5000 in Nepal en ruim 500 in Tibet. Onder de vermisten zijn ook veel buitenlanders, waaronder twee Nederlandse toeristen. Gisteravond rond 9 uur lokale tijd zijn bij een busongeluk op het Kaapverdische eiland Fogo zeker 25 mensen omgekomen, waaronder de chauffeur. 12 inzittenden zijn ernstig gewond geraakt. De bus raakte van de weg en stortte 30 meter naar beneden in een ravijn. Aan boord van de bus zouden leerlingen van middelbare scholen gezeten hebben. De reddingswerkers zijn nog altijd op de plaats van het ongeluk. De afgelopen dagen hebben meer dan 25.000 mensen de laatste eer aan de overleden Noorse koning Harold bewezen. Gisteren was de drukste dag, toen liepen er een kleine 7.000 mensen langs de baar. Omdat het zo druk is, zijn de openingstijden van de kapel aangepast. Vandaag en morgen kunnen mensen tot 11 uur 's avonds terecht om hun koning de laatste groet te brengen. Woensdag vindt in de Domkerk in Oslo de staatsbegrafenis plaats. Het weer, hier en daar wat bewolking, verder geregeld zon. Bij een zwak tot matige zuidelijke wind is het 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Seabreeze. Just look at our web shop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on web shop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

En Radio en Jack en Jill. Nee, John, dat kun je niet zien, want ik heb geen camera op de mengtafel gericht staan. Nog niet. Dat komt waarschijnlijk nog wel. Maar goed, wat niet is, kan er komen, hè. Ik zeg een hele goede middag. Het is 2:07. Neem maar even een slokje van de koffie, zoals je kunt zien. Ah, lekker. We doen nog even roeren. Nou. Dit is... Hallo, ben ik er nog? Ik hoor helemaal niks meer. Maar goed, dan nog een keer opnieuw. Oh ja, wacht even. Oh, dat was... Dat was het bekende knopje, John. Terwijl ik mijn koffie wegzet, beroer ik een knopje en dan gaat de filler uit. Maar goed, alle begin is moeilijk, zullen we maar zeggen. Ja, inderdaad, ik ben er nog. Dankjewel, John van den Broek. Hij was er tussen 12 en 2 met John's Music Memories. Vanaf 12 september, volgende week dus, is hij er weer bij Milko Roodnat vanuit Studio Zellen. Niet meer vanuit Geldermalsen, die is ontmanteld en helemaal opnieuw opgebouwd. Spiksplinter een nieuwe studio in Zellen. Vanaf volgende week zondag hoor je hem van daaruit zijn programma presenteren. Music Memories bij Milko Roodnat. Hij zit trouwens wel dinsdag en donderdag ook al vanuit Zellen met Daaruit. Tussen nu en 4 uur, de zondageditie van Popfront. Het is vandaag 6 september 2026. Het is overheerlijk buiten hier in het diepe zuiden. Is het op dit moment in de studio. In de studiotuin is het op dit moment 24 graden, maar liefst. Net binnengekomen, lekker buiten in de tuin gezeten. Kortom, het is goed toeven in het diepe zuiden. Zoals Marcel Jouwstra zal zeggen, tot 4 uur deze zinderende, zonderlinge zuideling. Anton Achtzaam bij je dus tot 4 uur met het Popfront. Het is nu een sensatie op het internet. Haar naam, Sadie Barlow. Ze heeft een nieuwe plaat. Dit is Praying Through the Silence.

Billy Ocean, 1976, Love Really Hurts Without You. Stond er steeds 8 weken in de top 40 en piekte op nummer 11. Dubbel 1 dus, min of meer. Zojuist, of straks om half 3 begint de wedstrijd. Telstra Cambuur, Heerenveen AZ, kwart voor 5 ADO, Fortuna Sittard. Zometeen Miss Montreal, maar eerst Undercover.

van Sanne Hans of wel Miss Montreal. En dat heet Groot. FC Groningen, FC Twente is afgelopen. Eindstand in uitermate vermaak.

Ik hoor net van John van den Broek dat een van de zangers van deze band Zen uit 1969 eigenaar is van de leverancier van mijn tafel, om het zo maar uit te drukken. Zen, hij weet even niet zijn naam. Ik dacht, ik lul het even een beetje vol, John, zodat je me de naam kunt geven, maar hij weet het zelf ook niet. Een van de zangers dus is mede-eigenaar, directeur van DNR. Nou, dan weet je dat ook weer. Precies 2:30, de bal is gaan rollen in Velzen-Zuid, Telstar, Sportclub Cambuur en in Heerenveen, in het Abel Enstra Stadion, gaat hij ook beginnen op het punt. Heerenveen AZ. We gaan het voor je volgen tussen nu en 4:00. En ook muziek, zoals deze van de Christians.

Altijd prettig als, als je collega's wat background information voor je op willen zoeken. John van den Broek heeft het nog even nagekeken. Hij kan tenslotte ook met die mededeling. Weet je dat die zanger van zijn directeur was, eigenaar is van DNR? Van die mengpanelen en dergelijke. Ja, ik was hem ook even ontschoten, maar de zanger van Zen is natuurlijk Duco de Rijk. En die is dus eigenaar, directeur van DNR. Nou, genoeg reclame gemaakt voor, voor die fijne mengtafel van mij. Het is 3:30. We gaan zometeen op naar het weerbericht voor vandaag en de rest van de komende dagen. Naar de Two Man Sound.

0: Het is droog met een afwisseling van wolken en zon. Het kwik zakt naar 15 of 16 graden. Morgen wordt het warm. Na zonneweer met in de middag 25 tot lokaal 28 graden. De dag verloopt grotendeels droog met geregeld zon. Het kwik zakt naar 15 of 16 graden. Morgen wordt het warm. Na zonneweer met in de middag 25 tot lokaal 28 graden. De dag verloopt grotendeels droog met geregeld zon. Morgenavond is er een kleine kans op een bui. Vanaf dinsdag is het wisselvallig met dagelijks regen, maar ook soms zon. De maxima liggen dan rond 19 graden. En tot zover de update.
1: Speciale aanbieding.

Weer een uitermate vrolijkmakend deuntje geworden. De nieuwe plaat van The Script. En het nummer dat heet Alive. Over een half uurtje start de Grand Prix van Monza in Italië. Met op pole position Pierre Gasly voor George Russell. Tweede startrij Charles Leclerc, Lewis Hamilton op de derde startrij. Vanaf plek 5 Max Verstappen voor Oscar Piastri. En ook nog.

aftellen. Wanneer moet ik nou aftellen? 12 minuten voor de klok van 3. Inmiddels is er gescoord. Na 7 minuten in het Abel Enstra Stadion. Sportclub Heerenveen AZ door een doelpunt van Rosangelo Daal. 0-1 voor de heren uit Alkmaar-Zaanstreek AZ. In Velsen-Zuid is het tussen Telstar en Sportclub Cambuur nog steeds 0-0 na 18 minuten spelen. Vanmiddag is ook Jeffrey Herlings voor de derde keer in successie wereldkampioen MXGP geworden. Hij deed het al eerder in 2018 en 2021. Na een aantal blessures heeft hij er een tijdje uitgelegen. Vorige week vergaarde hij al zoveel punten dat hij alleen nummers 2 en 3 maar achter zich hoefde te houden. Hij heeft inmiddels 151 punten voorsprong in de stand om de wereldtitel. En in de komende races zijn er maximaal nog 145 te verdelen. Dus hij is inmiddels wereldkampioen. Uit Dorst in het West-Brabantse afkomstig Jeffrey Herlings is dus wereldkampioen MXGP. Het is inmiddels 10 voor 3.

nieuwe verstaanbare muziek van Erik Meijs. Je kent hem ooit nog van de band Toontje Lager. Het is 3 voor 3. Eerst is het alweer bijna op. Het is inmiddels in de 21ste minuut in het Abel Enstra Stadion in Heerenveen 1-1 geworden in de wedstrijd tussen sportclub Heerenveen en AZ. In Velsen-Zuid is het tussen Telstar en Cambuur Leeuwarden na een half uurtje spelen nog steeds 0-0. We gaan op naar het nieuws. En de mededelingen van 3 uur doen we met Crying at the Discotheque. We gaan terug naar het jaar 2001 met de band. Helaas te zielig gegaan. Dit is Alcazar. Tot zometeen.

0: Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Rond het middaguur had een kleine 35% van de stemgerechtigden in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt een stem uitgebracht. Dat was ruim 12% meer dan bij de vorige verkiezingen in 2021. De stembureaus gingen vanmorgen om 8 uur open en er kan tot 6 uur vanavond gestemd worden. Direct nadat de stemlokalen hun deuren sluiten, komen media met de eerste prognoses. Voor die tijd mag er geen informatie over het stemgedrag gedeeld worden, maar volgens de peilingen wordt Alternatieve Für Deutschland in Sachsen-Anhalt de grootste partij. Rond dit tijdstip start de Grote Prijs van Italië. De Nederlander Max Verstappen begint vanaf de 5e plek. De Fransman Pierre Gasly staat vooraan en start op pole position. Max Verstappen heeft weinig hoop op een goede afloop. Tijdens de kwalificatie had hij problemen met de auto en de motor. Hij zei, ik heb minder vermogen dan een Fiat Punto. Voorafgaand aan de race op Monza reed Lightning McQueen uit de tekenfilm Cars een rondje over de baan. Afgelopen nacht zijn de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner van Moskou naar Polen gevlogen en van daaruit zijn de twee naar Oekraïne gereisd. Ze kwamen op het station van Kiev aan en werden ontvangen door het Oekraïnse onderhandelingsteam. Later vandaag praten de Amerikanen ook met de Oekraïnse president Zelensky. Witkoff en Kushner hebben gisteren met de Russische president Poetin gesproken. Hij heeft een voorstel gekregen om de oorlog te beëindigen. PSV-speler Ruben van Bommel had gisteren rood moeten krijgen in het duel Ajax-PSV. Dat zegt KNVB-scheidsrechtersbaas Raymond van Meenen. De PSV'er liep hard door op tegenstander Aaron Bouwman, die na deze actie naar het ziekenhuis moest. De scheidsrechter heeft een verkeerde beslissing genomen om Van Bommel alleen maar geel te geven, vindt Van Meenen. Het is op dit moment onduidelijk hoe het met Ajax-ziet Bouwman gaat. Het weer, hier en daar wat bewolking, verder geregeld zon. Bij een zwak tot matige zuidelijke wind is het 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
5: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
6: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
8: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 aan.

Clarence Clemons en Jackson Browne. En You're a Friend of Mine. Tijdens het nieuws is er gescoord in Heerenveen. En er staat op dit moment in het Abelijnsstra Stadion 2-1 voor de Friese uit Heerenveen tegen AZ. In Velsen Zuid is het nog steeds 0-0 tussen Telstar en Sportclub Cambuur. Inmiddels is ook op spectaculaire wijze de Grand Prix van Monza in Italië van start gegaan. Met zojuist een gigantische crash van Charles Leclerc. De Ferrari-coureur raakte de controle kwijt over zijn Ferrari in de Parabolica-bocht en eindigt in een bandenstapel. Ogenschijnlijk, dat is dan weer het goede nieuws, stapt hij ongedeerd uit. Dus op dit moment is het aan de leiding George Russell voor Max Verstappen. Carlo Pinto, Oscar Piastri, Lando Norris, Lindblad, Lewis Hamilton, Oscar Biermann, Ocon en de tiende plaats voor Bortoleto. En dit is nieuwe muziek van Take That. Kwam gisteren uit en dit is Feel My Love.

1969 van Andy Kim. Nummer 5 pikte hij in 12 weken hitnotering in de Vaderlandse 40. Echt lekker nostalgisch verfrissend geluid hier op 1098 kHz, 1395 kHz en uiteraard via de gratis Seabreeze app en de website en diverse radioportalen. Dit is Radio Seabreeze, ruststand SC Heerenveen AZ 2-1, Telstar Sportclub Cambuur 0-0, terwijl de heren uit Velsen-Zuid sinds de 22e minuut na een rode kaart van Thoresson met 10 man spelen. Cambuur kan er vooralsnog nog niets van profiteren. Dit is muziek van ABBA en Head Over Heels.

Daar ben ik voor overtuigd. Als het golft, dan golft het helemaal goed. Ligt helemaal aan de wind, denk ik. 3:45, Radio Seabreeze. De rode vlag is gezwaaid in Monza, omdat de bandenstapel gerepareerd moest worden. En daarna wordt uiteraard weer staand gestart. Gaan ze weer racen. Leclerc die zit na zijn crash bij de Marshalls en er wordt even onderzocht door de doktoren uit de medical car. Hij zal uit voorzorg nog wel even naar het medisch centrum worden gebracht. Zometeen dus de herstart van de Grand Prix van Monza. Met op 1 Russell voor Gasly, Verstappen, Colapinto, Piastri, Norris, Lindbad en Hamilton. Ugly Kid Joe nu.

Wie had er vroeger geen poster van deze zangeres boven zijn bed hangen? Ik wel, ik geef het eerlijk toe. Ik ben er maar 65 jaar, maar ik durf mijn jeugdzonde best toe te geven dat ik een poster van Tina Charles boven mijn bed had hangen. Nou, als dat een jeugdzonde is, dan geef het graag toe, jongens. Het is 3:30. Zo direct de Heroes in Heavens, was elke zondagmiddag. Heroes kun je trouwens nalezen op antonlachsam.nl/heroes. In heaven, antonlachsam.nl/heroes in heaven. Tot die tijd, the real thing.

0: Heroes in Heaven. We duiken in ons archief van hemelse muziek. Van artiesten die ons ontvallen zijn. Kortom, Heroes in Heaven.
1: Gary Wright was een Amerikaans muzikus en singer-songwriter. Al op jonge leeftijd speelde Gary in de Amerikaanse Broadway musical Fanny. Vanaf die tijd heeft hij zich bezig gehouden met muziek en bands. En na een studie psychologie in Europa was hij in 1967 de medeoprichter van de Britse band Spooky Toot. Hierin was hij de toetsenist en de zanger. Hij speelde ook mee op het album All Things Must Pass van George Harrison. Toen hij voor een paar jaar de band Spooky Toot verliet, maakte hij twee soloalbums en richtte de band Wonderwheel op. Nadat Spooky Toot in 1974 werd ontbonden, begon Gary Wright officieel aan zijn solocarrière. In 1975 resulteerde dat met het debuutalbum Dreamweaver. Hij scoorde in de hitlijsten met songs als Dreamweaver, Love is Alive en Are You Weeping. Na het succes van dit album bracht Gary Wright in de jaren 70 diverse andere soloalbums uit. Zoals in 1977 The Lights of Smiles, hetzelfde jaar Touch and Gone en in 1979 Heading Home. Dit laatstgenoemde album haalt Gary Wright de gitaar weer van stal met gitaarsolos van Steve Lukather van Toto. Op drums speelt Jeff Porcaro mee, ook van Toto. En vele anderen zoals achtergrondzang van Michael McDonald, Graham Nash en David Crosby. Verder heeft Gary Wright samengewerkt met artiesten als George Harrison, Phil Collins, Mick Jones en Steve Winwood. Vanaf 2008 was Gary op tournee door Europa met de Ringo Starr All-Star Band. In totaal heeft hij een 14-tal albums op zijn naam staan. Het meest recente is Connected uit 2010. Gary Wright overleed op 4 september jongstleden op 80-jarige leeftijd na een lang ziekbed.
0: Hemelse muziek. Dit zijn de Heroes in Heaven.

Over. Gary White. Wil je meer Heroes in Heaven? AntonNachtzaam.nl/Heroes in Heaven. Op die pagina kun je een hele rij met Heroes in Heaven zien. Die zoveel mogelijk wordt aangevuld. Indien technisch mogelijk, want het lukt niet altijd. De bal rolt weer in het Abelensa Stadion en in Velsen-Zuid. Heerenveen AZ nog altijd 2-1. Telstar houdt knapstand 0-0 met 10 man tegen Sportclub Cambuur. En de safety car is in Monza ook weer de weg op. Dus zometeen krijgen we een vliegende start voor de Grand Prix van Italië. Een herstart met Max Verstappen op positie 3 na de crash van Leclerc. Shalom aan u!

Love Pains, Ivan Elliman. Hij zit net op 13 voor 4. Hij scoort in Velsen Zuid. Kon niet uitblijven. Sportclub Cambuur is op de 0-1 voorsprong gekomen. Na 58 minuten spelen in Heerenveen is het nog steeds 2-1 na 60 minuten spelen. En ze zijn van start gegaan in de vliegende start in de GP van Monza in Italië. Verstappen pakt gelijk Colapinto weer terug en ligt op de derde positie. Tijd voor wat verstaanbare muziek. Dit is OIS.

Volgens mij was het ook nog de speciale aanbieding van vorige week. Dat was muziek van de Jonas Brothers. En Listen Sad. Hij is aan het klussen in zijn nieuwe woning. In Nieuwegorne. Sjoerd de Jong, hij zit te luisteren. Sjoerd. Overwerk jezelf niet. Het is inmiddels 1-2 in Velsen-Zuid bij Telstar tegen SC Cambuur. Ronald Koeman junior die scoorde door middel van de strafschop de aansluitingstreffer. In Heerenveen is het tussen Sportclub Heerenveen en AZ nog steeds 2-1. Dan een update van de GP van Italië na 44 ronden. Steeds Russell op kop op 1,3 tiende seconden gevolgd door Max Verstappen. Hamilton, Piastri, Antonelli en Gasly. What they say.

met The OJ's, oh jee. En de Backstabbers uit 1972, die we trouwens draaiden voor Sjoerd de Jong. Hij is aan het klussen in zijn eigen huis in Nieuwehoornen. Met het 4:02. Hij is net op tijd thuis van zijn hachelijke raceavontuur aan het crossen geweest met zijn beide zonen op de Zundap. Marcel Joustra. Hij denkt altijd nog dat hij maar dat hij 18 blijft, maar zo werkt het nog eenmaal niet. Is al hartstikke grijs. Cabaret, Marcel. Cabaret, dat snap je wel. Maar goed, zometeen Shifting Sands. Lekker weer rustig. Vanuit studio in Bantega. Live tussen 4 en 5. Shifting Sands met Marcel Joustra. Gevolgd door Anne Zijlstra. Tussen 5 en 6. Windkracht 5. The Sunday Grooves is er tussen 6 en 7 met Gerda Roy. En ik spreek je straks weer om 7 uur voor de Classics of Rock. Lekkere classic rock, future rock en wat dan niet meer zijn. Straks dus om 7 uur. Mocht dat niet lukken, je kunt het altijd nog terug beluisteren via de website van Radio Sibris. En live zijn we er weer bij in elk geval. Met dit programma op zaterdag en zondagmiddag tussen 2 en 4. Hoe dan ook, nog een fijne voortzetting. Veel plezier met Marcel, Anne en Ger. En tot straks of tot volgende week.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Door de uitbarsting van de Indonesische vulkaan Anak Krakatau is vandaag het vliegverkeer op 6 vliegvelden stil komen te liggen. Ruim 150.000 passagiers zijn de dupe geworden. Het vliegverkeer is tot zeker vanavond 1 minuut voor 12 lokale tijd opgeschort. Volgens de Indonesische minister van Transport zijn tot dusver 712 vluchten geannuleerd. De uitbarsting van de vulkaan startte vrijdagavond en volgens de autoriteiten vonden er vanmorgen vroeg nog 2 uitbarstingen plaats. Afgelopen nacht zijn de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner van Moskou naar Polen gevlogen en van daaruit zijn de twee naar Oekraïne gereisd. De Amerikanen kregen vanmiddag een rondleiding door de Sint-Sofia-kathedraal in Kiev. Deze kathedraal staat op de UNESCO-werelderfgoedlijst. Terwijl Witkoff en Kushner gisteren met de Russische president Poetin over het beëindigen van de oorlog spraken, kondigde Zelensky aan dat Oekraïne het einde van de oorlog dichterbij wil brengen. Nigeria onderzoekt het plotselinge vertrek van de taxi-app Uber uit het land. Zonder waarschuwing werden woensdag de activiteiten van het Amerikaanse techbedrijf in Nigeria en Oeganda gestaakt. Er wordt gekeken naar de manier waarop ze zijn vertrokken, vooral wat betreft niet nagekomen diensten aan klanten. Het vertrek zou met een grote reorganisatie te maken hebben. Zo'n 10% van het personeelsbestand wordt geschrapt. Volgend jaar doet Gianni Infantino gewoon weer mee aan de FIFA-voorzitterverkiezingen. De huidige baas van de Wereldvoetbalbond staat onder druk nadat hij beticht werd van onder andere machtsmisbruik, zelfverrijking en het eigenhandig nemen van beslissingen. Afgelopen zomer lekte een plan uit waarin Infantino aandelen en rechten van het wereldkampioenschap aan private investeerders wilde verkopen. In april kondigde Infantino aan zich opnieuw verkiesbaar te stellen en dat is nog steeds het geval. Het weer, hier en daar wat bewolking, verder geregeld zon. Bij een zwak tot matige zuidelijke wind is het 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.

0: garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
3: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sybris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM. Zijn voorliefde voor muziek schrijft hij in het zand. Marcel Joustra met Shifting Sands. Elke zondagmiddag van 4 tot 5.

The Romantics met Hey What I Like About You is een lekkere opener hier voor Shifting Sands op deze zondag 6 september. Eventjes over vieren. Ja, het weer is hier een klein beetje bewolkt geraakt. Ik heb eigenlijk een heerlijke dag gehad. Ik had een zogenaamde beleefdag aangeboden voor mijn kinderen gekregen. Ja, mocht jij zelf uitkiezen wat ik ging doen. Ik ben ja, met die jongens een Zunderbrummerbommer geweest huren. We zijn een beetje door de Noordoostpolder heen gereden. Ach, weet je. Oude tijden herleefden. Als je op zo'n ding gaat zitten, het trilt je door je hele kruis heen. Dat is even wennen weer. Oh ja, zo was dat ook alweer. En dan de geur van die tweetakbommetjes, ja. Geweldig, ik kan je aanraden. Zeker als je houdt van nostalgie. En dat doen we hier natuurlijk bij Radio Seabreeze. Anton Nachtzaam, bedankt voor jouw lekkere voorgaande 2 uren. Niks van meegekregen. Ik zag die brommer, hè. Wat heb je gezien? En ik heb weer overleefd. Ook weer fijn. Er staan een paar verzoekjes klaar voor vanmiddag. We zijn hartstikke live, dus je kunt mij via de gebruikerkanalen eventueel gewoon benaderen om eventueel wat muziek te gaan draaien voor je. En ik heb ook wat leuke platenvragen voor jou klaarstaan. Straks om 4:15 hebben we weer inderdaad de platenkoffer van Renate. Maar voor die tijd heb ik nog wel een lekker muzikaal nummertje opstaan van The Time Bandits. En dat wordt allemaal weer gedraaid vanaf het bekende vinyl. Hier is het Live It Up, Shifting Sands met Marcia Oostra.

lekker dat de jaren 80 weer heel even op dit radiostation, Radio Seabreeze. The Time Bandits met Live It Up is gewoon lekker om te horen. Kijk even mijn klokje. Nee, nog geen tijd voor inderdaad platenkop van Renate. Ik heb nog een ander leuk nummertje staan van The Seekers. Ja, die zingeresje vond ik wel zo leuk, hè? Judith Durham. Heerlijke vrouw was dat. Prachtig om te zien, maar een heerlijke stem.

0: The Seekers met Georgie Go gooi je hierbij. Series met Marcia Jouwstra, Shifting Sense, tijd voor.
1: En dan nu tijd voor de platenkoffer van Renate. Wat zou daar vanmiddag weer in zitten?
0: Ja, ze vinden het een gruwel dat ik van dit album van David Bowie, Low, namelijk weer zo'n nummer draai die al heel erg bekend is. Maar ja, zij draaiden vooral de onbekende nummers. Want de nummers die bekend werden, zei Renate altijd, daar vind ik eigenlijk niet zoveel meer aan. De zanger met zijn twee verschillende kleuren ogen, die vond ze erg leuk. Maar ik draai het lekker bekende nummer. Hier is Silent Vision van David Bowie. Vandaag weer uit de platenkoffer van Renate.

Kort nummer van David Bowie, Sound and Vision. En dat is van album Low uit de platenkoffer van Renate. En er ligt weer een ander lekker nummertje klaar. En dat is van een zangeresje. Die heette, wat krijgen we nou weer? Dat gaat niet helemaal goed. Het plaatje gaat gewoon doordraaien. Dat was Maria Konijn. Dat zegt je waarschijnlijk niks. Maar ze was beter bekend onder haar artiestennaam Maria Verano. En toen zong ze een lekker nummer. Dat heette Get Up.

een jaartje of 20 zou zijn geweest bij het maken van dit nummer. Maria Kroonwijn, oftewel Maria Verano. Ja, ik snap dat ze artiestnaam heeft gewijzigd. Ik ga even naar Burgum. Zita Pruis, die zegt, verras me maar met een leuk nummer. Nou ja, heel verrassend dan weer, hè? Dat het dan weer Sam Jeu wordt. Inderdaad. Zita Pruis, speciaal voor jou. Hier is het mooie Tonight.

0: Hart van de Binnenheid met Radio Caroline is het nummer van The Fortunes gemaakt. Prachtig om dat weer eens een keertje te horen hier bij Shifting Sands.
1: Marcel draait de beste golden oldies. De classics met het lekkerste geluid. Jouw oldies hoor je hier. Dit is Marcel Joustra. Op Radio Seabreeze.
0: En terwijl ik zie dat mijn clubje Cambuur nog steeds 2-1 voor staat, ik hoop dat dat bijna afgelopen is. Pakken ze dan de eerste punten van dit seizoen. Het is wat. Terug naar vinyl. Hier is Mississippi van Pussycats.

prachtig, lekker dat gekraak een beetje van Pussycat Mississippi. En terwijl mijn clubje al een kwartier aan langer speelde dan ik had gemoeten. Gelukkig nog een penalty die ze tegen kregen afgekeurd werd. Staan ze nog steeds 2-1. Maar het is wel een beetje billigheid. Hey, iedereen kent het waarschijnlijk wel dat je een plaat hebt waar je echt iets mee hebt. Wat een verbintenis is tussen jou, misschien je partner in het verleden. En ja, nog altijd terugkomt. En dat heb ik met de volgende groep, Radiohead. Die ga ik speciaal draaien voor Renate en mijzelf. Hier is Creep.

in zoveel uitvoeringen meegemaakt. Ik moet ook een beetje denken ook aan Bali. Daar waren een aantal van die bandjes die dat speelden. Natuurlijk op een heel andere klank. Ze zongen het een beetje gewoon zoals ze dachten dat het zou moeten worden gezongen. Maar het blijft gewoon een geweldig nummer van Creep. Ja, mijn clubje, helaas 2-2 is het geworden. Weer een penalty tegen. Die hebben 3 penalties tegengekregen. Het is wat het is, mensen. Ja, dat is allemaal niet belangrijk. Ik ga eventjes weer naar Burgum, naar Gert Nitters. Want die vroeg vorige week ook al een keer een plaat van Dolly. Volgens mij heeft hij niet geluisterd. Hij zegt, doe maar weer een plaat van Dolly. Nou ja, goed, dan doe ik dat gewoon. Maakt niet uit. Omdat ze een beetje in de nagedachte zit van ons allemaal natuurlijk. Kort geleden overleden, zal een beetje 2 geleden zijn. En toen werkte ze nog van 9 to 5. Inmiddels heeft ze vrij.

Dolly Parton speciaal voor Gert Nittersdaar in Burgum met 9 to 5. Ik krijg een verzoekje van Alex Tol uit Volendam. Ja, het zal ook niet. Je zit daar te luisteren en ik krijg gelijk een tweede verzoekje achteraan. Dat is wel een beetje typisch. Twee verzoekjes ineens uit Volendam. Dus ik vermoed dat de heren daar met elkaar zitten. En ja, hij zegt, we hebben hier het radiootje aanstaan. Hoe goed komt Radio Seabreeze hier door? Ouderwets op de Middengolf zou iets kunnen draaien van Piet Veerman. Daar heb ik dan weer een singeltje van. Hij komt eraan. Hij gaat naar huis. Hier is Sailing Home.

En terwijl Pietje aan het terugzeilen is helemaal met zijn Sailing Home. Is het gewoon leuk om te weten aan de andere kant van het IJsselmeer nog gewoon hun eigen ouderwetse AM-radiootje gebruiken om ons te ontvangen. En dat was speciaal ook voor die meneer daar, meneer Tol. Even kijken. Nee, ik doe straks weer het andere plaatje voor Volendam. Laten we eens mee gaan om tempotje up. Inderdaad, we gaan terug naar de jaren 80. Want ik weet dat we heel veel luisteraars hebben die dat gewoon heel leuke muziek vinden. Of niet, Robin? En deze ook nog. En Sita, allemaal mensen van de jaren 80. Hier is Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Okay.

0: 1985 met Bruce Springsteen. En dan zitten we toch al een klein beetje weer halverwege de decade. En het deel daarvoor zaten we vooral in de disco. Dus ik vind het gewoon leuk om eens een keer even een lekkere oude disco stamper te draaien.
1: Je luistert naar Shifting Sands op Radio Seabreeze 1395 met Marcel Joustra.
0: Nou, is deze plaat wel heel lekker. Van Ottoman, hier is D.

er weer met Ozzy One met D.I.S.C.O. We zitten trouwens ook op 8 minuten voor 5. Het schiet alweer op met de tijd. Ik ga gewoon lekker een volgend plaatje met Anders Joustra. Ja, ik kan wel zeggen, die staat klaar. Maar die ligt gewoon op het strand met zijn vest aan. Die heeft een hele leuke opname staan. Ik ga even terug naar Volendam inderdaad. Weer even kijken, wie vroeg het aan. Piet Molenaar die zei van, ja, doen we toch een plaats van BZN. En dat vind ik deze wel leuk. Een beetje voor de tijd dat ze wat zachter werden. Hier zitten ze nog echt op het verkeerde niveau. Bad, bad.

prachtige plaat hoor. Van BZM met Bad Bad Woman. En daarmee alweer aan de laatste plaat toegekomen van mijn programma van vanmiddag. Ik zeg tegen wel iedereen van veel plezier dadelijk met Anne Zijlstra. En deze plaat die mag gewoon niet ontbreken. Ik ga hem even heel hard zetten. Wat mij betreft, ik ben er, even kijken, vrijdagmorgen weer. We hebben de werkweek weer gehad bijna. Maak er gewoon een fijne periode van. En veel plezier met de andere jocks van vandaag.

0: Shifting Sands op Radio Seabreeze met Marcel Joustra. Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Kiev onderhandelen de Oekraïense president Zelensky en zijn team met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het einde van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Bij die gesprekken zijn ook vertegenwoordigers uit Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland aanwezig. Witkoff en Kushner kwamen eerder vandaag met de trein in Kiev aan. De Amerikanen moesten vannacht van Rusland naar Polen vliegen en daarna urenlang in de trein zitten omdat er Russische luchtaanvallen op Oekraïne gaande waren. Op de Amsterdamse Dam zijn vanmiddag de slachtoffers van de ramp in Nepal herdacht. Zo'n 200 tot 300 mensen uit de Nederlandse en Nepalese gemeenschap waren daarbij aanwezig en kwamen hun solidariteit betuigen. Op 26 augustus werden Nepal en Tibet getroffen door een verwoestende vloedgolf. Bijna 1400 mensen zijn bij deze ramp omgekomen. Duizenden mensen worden nog vermist. Komende woensdag zal de Noorse koning Haakon achter de kist van zijn overleden vader Harald naar de Domkerk in Oslo lopen. Dat doet Haakon samen met zijn zus Martha Louise en zijn kinderen. Koningin Sonja en koningin Mette Marit zullen de stoet per auto volgen. In de stoet, die vanaf 12 uur vanaf het paleis zal vertrekken, lopen ook buitenlandse hoogheden, staatshoofden en vertegenwoordigers mee. De uitvaart vindt om 1 uur plaats. Na de dienst zal koning Harald naar zijn laatste rustplaats in het fort Akershus worden gebracht. Door de uitbarsting van de Indonesische vulkaan Anak Krakatau is vandaag het vliegverkeer op 6 vliegvelden stil komen te liggen. Ruim 150.000 passagiers zijn de dupe geworden. Het vliegverkeer is tot zeker vanavond 1 minuut voor 12 lokale tijd opgeschort. Volgens de Indonesische minister van Transport zijn tot dusver 712 vluchten geannuleerd. De uitbarsting van de vulkaan startte vrijdagavond en volgens de autoriteiten vonden er vanmorgen vroeg nog 2 uitbarstingen plaats. Het weer. Vanavond bewolkt, maar wel grotendeels droog. Dat geldt ook voor de nacht. Het is komende nacht 10 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
7: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
8: Attention!
9: Iedere zondag. In de late namiddag waait er tussen 5 en 6 uur een nogal stevige wind doorheen de wateren. U luistert naar Windkracht 5 met Anne Zijlstra.
10: Tijdens de rit

Ja, ja, ja, de kop is er weer af. Het laatste uurtje op de zondagmiddag is weer begonnen natuurlijk. En het is weer de beurt aan Anne Zijlstra. Leuk dat je nog steeds luistert, vriend. Ik bedank ook Marcel Joustra, mijn grote vriend, het uurtje hiervoor. Ja, ja, wat kan ik ervan zeggen, hè? De hele dag zijn we al onderweg. En je weet dat de smartphone natuurlijk ook de app bevat. Als je hem nog niet geïnstalleerd hebt, dan kun je wel heel erg relaxed luisteren naar deze show. En dat geldt niet alleen voor deze show, dat geldt natuurlijk voor alle programma's binnen Seabreeze. Blijf lekker zitten, wat zie ik staan? Onder andere de muziek van Chris Isaak, Man for Man's Earthband. Gabriella komt er zo meteen aan. En voor de rest zou ik zeggen, laat je gewoon lekker verrassen, vrienden. Tot aan 6 uur met die lekkerste hits en de beste oldies ooit gemaakt. De muzikale reis in the history of music. De hits van je leven worden gespeeld. We gaan inderdaad verder met Gabriella in dit uur. En zij had een hit in de 90s.

Volledig heet ze Luisa Gabriella Bob. En het begon voor haar in 1993 natuurlijk met haar debuutsingle Dreams, vrienden. Dat weet je natuurlijk toch. Ongelooflijk dat we al bijna 16:45 zijn. Die reclameblokken die nemen heel veel ruimte in beslag. En gaan weer ten koste van de ziel van deze show. De Windkracht 5 tot aan 6 uur. We gaan terug naar het jaar 73. David Gates, ooit deel uitmakend van Brad. Hier is hij met Sight and Sound. Oh,

0: 1991, je hoorde Chris Isaak van zijn album Wicked Game. Het prachtige Lie to Me, vrienden.
1: Heb jij je favoriete plaat nog niet gehoord? Blijf luisteren. Hij is nooit ver weg.
0: Nee, en bij de volgende plaat komen we uit natuurlijk weer bij het welbekende plaatsje Burgum. Dat ligt vlakbij Leeuwarden en daar woont Gert Nidders. Ja, hij wilde graag terug met de broertjes Davies naar de jaren 60. Ja, natuurlijk heb ik het dan over de Kings. En Gert Nidders behoeft ook geen introductie van deze meneer. Dit is een impresario, netwerkbeheerder en radiopresentator van het welbekende NOF-programma Jazz Go Blue. Eens in de twee weken. Hier zijn de Kings met het prachtige Dedicated Follower of Fashion.

0: I Follow Die. Je hoorde Manfred Mann's Earth Band speelden onlangs in een uitverkocht Zoetermeer de Boerderij. Ze zijn bezig met een Europese tour. Uiteraard Manfred Mann toetsenist en een heerlijke progressive rock. Kwam van het album The Roaring Silence uit 1976, waar ook Blinded by the Light vanaf kwam. Allemaal informatie, daar heb je waarschijnlijk helemaal niks mee. Maar misschien vind je de muziek wel geweldig en denk je, hey, ja, dat hoor ik eigenlijk ook nooit meer op de radio. Geldt trouwens ook voor de band die we hierna gaan draaien. Komen uit Groningen en bestaan helaas niet meer. Maar de muziek is geweldig en die hebben we nog. Album Gordon Bleu. Ik heb het over Solution uit 1975.
1: De middengolf bruist weer. Dit is Seabreeze AM. Nostalgisch verfrissend.

geweldige stem. Guus Willemsen was de leadzanger van de Groningse formatie Solution. En dit Empty Faces uit 78 kwam van het album Fully Interlocking. Maar die heb je natuurlijk in jouw LP-verzameling liggen en je pakt hem er zo uit. Althans, dat doe ik wel. Heerlijke muziek hier in Windkracht 5. En als ik even op mijn klok kijk, dan zijn wij 5:30 alweer gepasseerd, vrienden. Tijd om even naar Uit Wellinga te gaan. We gaan even naar de zusjes, natuurlijk Karen en Alice Maywood. Oftewel, Ali en Doetie de Vries met hun Distant Love.

En doet hij de Friese woonde ooit samen met hun familie in Uitwellingenga in Friesland. Maar helaas hebben ze natuurlijk al jarenlang ruzie. En distant love is misschien ook wel een distant relationship between two sisters. Ja, jammer. Zou het ooit nog goed komen? Ik ben bang van niet. Gerard Joling heeft ooit nog eens een lijmpoging ondernomen. Maar die is op niets uitgedraaid. Dan gaan we naar de muziek. Hier zijn de Bee Gees.

hoor ik daar nou de studiobel? Ja, het is ongelooflijk, maar ook nog door de plaat heen van Douwe Bob natuurlijk met Slow Down. Ja, en als ik even een beetje in de swing zit, want ik kijk op mijn klok en het is potverdikkie 17:15 op deze zondagmiddag. Ja, dan denk ik, Ger, wacht even, want ik ben nog bezig met de show, dus een beetje rustig aan. En ook die Douwe Bob, ja, die was een beetje voor jou natuurlijk en voor iedereen die momenteel luistert. We zijn er nog tot 18:00 met de lekkerste oldies en de fijnste gouden oude vrienden. We gaan naar Morrissey, hij speelde ooit in de Smith. En dit was zijn solo albumpje uit 1988.

Geweldige muziek door een geweldige artiest. Natuurlijk hoorden we Fish. En dat was de leadzanger ooit van de band Marillion. Die we nog kennen van Incommunicado. En natuurlijk ook van Kaylee. Ja, dat was de grootste hit die ze hadden. Dit kwam van zijn soloalbum Suits uit 1994. En we lopen een beetje naar het einde van de show. Als je nu pas bent ingeschakeld, dan weet je, dan heb je al heel veel gemist. Ik zeg het elke week. Blijf in ieder geval aan je radio gekluisterd. Dit programma kun je trouwens ook terugbeluisteren als je even naar de website gaat, seabreeze.nl. En dan even op programma en dan even klikken op gemist. En dan zoek je mij gewoon op deze zondag weer op. De laatste vocale van deze middag komt van Jeff Healy, een cover van...

0: Heb ik iets gemist of is het alweer zo laat? Ja, het is potverdikkie alweer zo laat.
1: Wie, net al?
0: Ja, vrienden, het zit er weer op. Dit uurtje Windkracht 5 is helaas weer voorbij. Maar ja, niet getreurd natuurlijk. Straks na het nieuws van 6 uur. Ja, zit Gerrit de Rooij weer voor je klaar met zijn Sunday Grooves. En dat belooft weer een hele lekkere uitzending te worden. Ja, en daarna is het de beurt aan Anton Nachtzaam natuurlijk met zijn Classics of Rock. We hebben ook nog Colin Peters om 9 uur. En daarna is het de beurt aan Bart de Zwart met zijn Dream Sessions. Dus alle redenen om te blijven luisteren. En je weet het, morgen is het maandag, nieuwe werkweek. En dan ben ik er gewoon weer met een nieuwe eruit. En dat begint om 8 uur, vrienden. Ik heb nog één vocaal plaatje voor je. En daarna is het over en sluiten voor dit uurtje. We gaan naar Alison Moyet luisteren met haar Love Letters. Ik zeg smakelijkheden voor straks. En bedankt voor het luisteren. Hoi!

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: In Kiev onderhandelen de Oekraïense president Zelensky en...
2: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Rond deze tijd sluiten in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt de stembussen. De radicaal-rechtse AfD stevend volgens de peilingen af op een grote verkiezingszege met zo'n 41% van de stemmen. En daarmee zou de partij voor het eerst alleen kunnen gaan regeren in een Duitse deelstaat. De CDU staat op ruime afstand en meerdere kleinere partijen dreigen de kiesdrempel van 5% niet eens te halen. De AfD geldt als extremistisch. Een voorlopige uitslag wordt later vanavond of mogelijk vannacht verwacht. De twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen hun gesprek met de Oekraïense president Zelensky vandaag zeer bemoedigend. Ze spraken over plannen die een einde aan de oorlog dichterbij moeten brengen. Gisteren hadden de twee Amerikanen een urenlang gesprek met de Russische president Poetin in Moskou. Beide gesprekken zouden constructief zijn verlopen, maar concrete afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Ondertussen gaan de gevechten gewoon door. Een pand van de Hogeschool Utrecht blijft naar verwachting 2 weken dicht door waterschade. Zo'n 3500 studenten kunnen daardoor voorlopig niet naar hun lessen en krijgen online onderwijs. De schade ontstond op vrijdag toen tijdens werkzaamheden een onderdeel van een leiding afbrak en er veel water vrijkwam. Dat verspreidde zich door het gebouw en beschadigde elektrische en technische installaties. Daardoor zit het pand op Utrecht Science Park nu zonder stroom. Experts onderzoeken de schade. En China steekt zo'n 47 miljard euro in zijn grootste banken en verzekeraars om de financiële buffers te versterken en de economische groei op peil te houden. Zeker 8 financiële instellingen krijgen nieuw kapitaal waarvan ruim 80% door de overheid wordt gefinancierd. De Chinese banken hebben last van lagere winstmarges doordat ze veel goedkope leningen moeten aanbieden. De regering in Peking wil ondanks de afzwakkende economie dit jaar een groei van 4,5 tot 5% halen. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
8: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop

0: fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on webshop.
2: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: een beetje hoestig, een beetje stoffig hier. Dust in the Wind. Dat was Kansas die je hoorde hier op Radio Seabreeze. Echt zo'n zondagsplaatje. Ja, ja, heerlijk. Genieten! Het is weer 6 uur geweest. Dat betekent een nieuwe aflevering van Sunday Grooves. Die we begonnen dit keer met LTD. Love, Togetherness and Devotion. Afgekort. Back in Love Again. Goedenavond mensen. En zo net na Anne Zijlstra neem ik je weer mee naar 7 uur met heel wat zondagse plaatjes.
1: Iedere zondagavond Sunday Grooves met Ger de Rooij. Seabreeze.

0: staartje van de zomer. Nog een paar weken is voor de boeg. September is aangebroken. En Bluff zong erover samen met de Counting Crows. Sunday Groove met Gerne
1: Royce. Sea Zeg maar nee. Dan krijg je er twee.

drie dames uit Amerika. Ze streken neer in Londen en ze gingen samenwerken met Wayne Bickerton. And What's Good About Goodbye My Love. Je kent ze misschien ook van Nothing But A Heartache. The Flirtations. Heerlijk. Het plaatje komt uit 1969. En we hadden er natuurlijk nog eentje uit de 60's. Zeg maar nee, dan krijg je er twee. The Box Tops. En The Ladder, een van de kortste platen uit de popgeschiedenis. Inderdaad. Onderweg nog Beatles en The Stones. En ook nog een double play. En die is vanavond van U2. Maar eerst nog even deze. Vandaag was er natuurlijk weer Formule 1. The Temple of Speed. Monza in Italië. Genoten vanmiddag. Ja. En volgende week is er alweer een Grand Prix. Een hele nieuwe in Madrid, in Spanje. Ben benieuwd wat dat gaat worden. Ja, waarschijnlijk Kimi Antonelli wereldkampioen dit jaar. Ja, zit er wel dik in. Ja. Formule 1 plaatje dan maar op zondagavond. Eye of the Tiger, hier is Survivor.

0: The Eye of the Tiger. Dat was Survivor uit de jaren 80. The Beatles en The Stones staan op het programma. En wat lezen we vandaag op de scheurkalender? Het gerucht dook op in september 1969. Amerikaanse studenten beweerden dat Paul McCartney al 3 jaar eerder was overleden. Om de geldmachine door te laten lopen, haalden de platenbazen zijn dood geheim gehouden, zoomde het rond. En op de foto's en filmpjes van de Beatles kreeg het publiek daarna steeds iemand anders te zien die op hem leek, wordt beweerd. Een nep Paul McCartney dus. Het verhaal werd gevoed door de cover van het Abbey Road album. John Lennon in zijn witte pak stond daarop, symbool voor de dominee bij de uitvaart. Ringo Starr was de begrafenisman en George Harrison zou de doodgraver zijn. En Paul zelf, dat hij op blote voeten liep, verwees naar zijn status als lijk. Een sterk verhaal dus. Sterk gerucht. Wie Paul McCartney daarna zag optreden, die weet wel beter.
1: The Beatles and the Stones.

Rolling Stones, Let's Spend the Night Together. Een van hun vele, vele classics. En de Beatles hadden we dit keer van Abbey Road. You Never Give Me Your Money. Is het alweer zo laat, mensen? Deze plaat die ligt me al weken aan te kijken. En nu zit hij in de cd-speler. Ik ga hem nu draaien. Carly Simon. And It's Hard to Be Tender.

Alison Moyet en Vince Clark samen in Situation. Het was Yazoo, ja. En daarna ging Alison solo.

kwam ik tegen. Ik denk, oh, leuk voor de zondagavond. Straks nog dubbele dosis van U2. Twee platen van deze band. Maar eerst nog even Grace Jones, La Vie

0: unieke samenwerking destijds van Dikhout samen met Herman Brood. Ooit stonden ze samen op Lowlands ook. Ja, en deden ze ook dit liedje. Nu doet het pijn. Tijd voor de dubbele dosis. You too.
1: Sunday Grooves. De dubbele dosis. De dubbele dosis.

It's a beautiful day. Yes, it is indeed. U2 en Desire, onvervalste rock and roll op zondagavond, zo net voor zevenen. Dat was de dubbele dosis voor deze keer. Zometeen na zeven uur is hier weer Anton Nachtzaam met The Classics of Rock. Veel plezier met hem. Ook nog Colin Peters vanavond en Bart de Zwart. Dus blijf lekker hangen bij Seabreeze. Graag tot een andere keer.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De radicaalrechtse AfD is volgens de eerste prognoses de grote winnaar van de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De partij krijgt naar schatting 44 tot 44,5% van de stemmen, ruim twee keer zoveel als de CDU. Mogelijk heeft de AfD nu genoeg zetels voor een absolute meerderheid om alleen te kunnen regeren. Alle andere grote partijen hebben samenwerking met de AfD uitgesloten. De opkomst was hoog, om 4 uur had al 65,3% van de kiezers gestemd, dat is meer dan ooit. De twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen hun gesprek met de Oekraïnse president Zelensky vandaag zeer bemoedigend. Ze spraken over plannen die een einde aan de oorlog dichterbij moeten brengen. Gisteren hadden de twee Amerikanen een urenlang gesprek met de Russische president Poetin in Moskou. Beide gesprekken zouden constructief zijn verlopen, maar concrete afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Ondertussen gaan de gevechten gewoon door. Koning Willem-Alexander heeft vandaag samen met prinses Beatrix en prins Constantijn de geboorteplaats van prins Klaus bezocht. Het bezoek aan de Duitse hitsakker staat in het teken van zijn 100ste geboortedag. Het drietal bezocht onder meer het borstbeeld van Klaus en liep over de naar hem vernoemde prins Klaus promenade. Het trio werd enthousiast ontvangen door inwoners, onder wie kinderen met Nederlandse vlaggetjes. Prins Klaus overleed in 2002 op 76-jarige leeftijd en 36 jaar huwelijk. En in de Indiaanse hoofdstad Delhi is een studentencomplex ingestort. Er wordt gevreesd dat tientallen studenten nog onder het puin vastzitten. Zeker één persoon is omgekomen, twee anderen verkeren in kritieke toestand, zegt de lokale politie. Het gebouw vlakbij de Universiteit van Delhi stortte in tijdens werkzaamheden in de kelder. Er zijn al 6 mensen gered, de reddingswerkzaamheden gaan gewoon door. Studentenorganisaties willen dat de oorzaak wordt onderzocht en eventuele verantwoordelijken worden gestraft. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze-app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Muziek uit 1975 van ZZ Top en de Blue Jeans Blues aan het begin van een spiksplinter nieuwe Classics of Rock hier op deze zondagavond op Radio Cyprus. Tot 9 uur zijn we weer bij je. Allereerst dank van woord aan Gerroy. Hij was er tussen 6 en 7 met de Sunday Grooves. Tot 9 uur de Classics of Rock met nieuwe muziek van The Wolf. Dit is de Full Moon Ritual. Goedenavond.

blijft de tijdloze muziek van Depeche Mode een allergrootste. Enjoy the silence. Geniet van de stilte. Classics of Rock. Met straks uiteraard weer een greep uit de Classics of Rock Top 100 carousel. We hebben de Classics of Rock Rock Requests van Geert Meer. Maar nu eerst uit 89 Aerosmith. Dit is Ragdoll.

0: Classics of Rock met muziek uit 1984 van die Alan Parsons Project. Dit nummer werd trouwens ingezongen door Colin Blunstone. Don't Answer Me stond 9 weken in de hitlijsten en piekte op nummer 7. Daarmee is het weer tijd geworden dat we de rock request van onze grote vriend Geert de Meer ter hand nemen. Hij koos vanavond voor muziek van ZZ Top. We begonnen ook deze uitzending mee en hij vroeg echt uitdrukkelijk van, laat hem maar lekker staan die uuropener. Ook al heb ik een rock request, eigenlijk wil ik ze allebei wel horen. Dus vandaar dat we toch 2 keer dit uur ZZ Top hebben. Ditmaal dus de rock request uit 1979, Cheap Sunglasses, werd uitgebracht als 2e single van het album De Goelo uit dat jaar 1979. De rock request van Geert de Meer, ZZ Top.
1: Classics of Rock, Rock Request.

schrijven net een jaar geleden. Deze plaats vlot derhalve, maar wel uitermate geschikt om in dit radiofeuilleton de classics er voor een keer tevoorschijn te toveren. De Kaiser Chiefs en Feeling Alright. En I'm Feeling Alright, want ik mag tenslotte dat doen wat ik het liefste doe, namelijk de leukste en de lekkerste classics of rock voor jullie draaien aan de andere kant van de radio. Met nu Kiki D en I've Got The Music In Me. We gaan terug naar 1974.

Welke rock classic wordt het? Je hoort het in de Classics of Rock Top 100 Carousel.

zoals we doen gebruikelijk, elke week weer gaven we weer een ferme slinger aan de Classics of Rock Top 100 carousel. Vorige week eindigde hij op nummer 56. Ditmaal is hij twee keer rond geweest, maar liefst. En staat hij stil, of stond hij stil, bij nummer 82, 92. En daar vonden we The Doors en The Riders on the Storm uit 1971. Hele lijst kun je trouwens nalezen op antonlachsam.nl/classicsofrock top 100. En dit is nieuwe muziek van Direct.

some. De band die timmert gestaag aan hun repertoire. Ze hebben, kijk, laatst kreeg ik weer een e-mail binnen dat ze weer een nieuw album uit gaan brengen. Daar hoor je binnenkort dan wel wat meer over. Dat inspireerde mij dan weer wel om een oud nummer van deze band. De grootste hit, die scoorde trouwens bij ons in Nederland. Shine Down en A Symptom of Being Human. Eén laatste van poging 1, die komt ook uit Amerika. Dit is Lake and All We Need.

En met 9 Days. Absolutely. The Story of a Girl. Komt weer een eind aan het eerste uur van de Classics of Rock. Zometeen na het nieuws zijn we bij je terug voor poging 2. Ik laat je van nu achter met David Bowie. In The Absolute Beginners uit 86. Tot zometeen.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De CDU in Sachsen-Anhalt erkent een flinke verkiezingsnederlaag. Partijleider en deelstaatpremier Schulze noemt de uitslag een nederlaag en feliciteert de grote winnaar, de radicaal-rechtse AfD. De CDU komt uit op 18,5% van de stemmen volgens de eerste prognoses. Bij de vorige verkiezingen was dat 2 keer zoveel. Daarmee verliezen de CDU, SPD en FDP hun meerderheid in het deelstaatparlement. De opkomst was juist opvallend hoog. Ruim 3/4 van de kiezers bracht een stem uit. De Libanese president Aoun roept de VS en de internationale gemeenschap dringend op om de Israëlische aanvallen op Libanon te stoppen, waarbij vandaag volgens Libanon zeker 7 doden vielen. Israël zegt dat het aanvallen uitvoerde op strijders en locaties van terreurbeweging Hezbollah na een vermeende droneaanval op Israëlische troepen. Maar Hezbollah heeft die aanval niet opgeëist. Volgens Aoun is het een gevaarlijke escalatie met overheidsgebouwen en een ziekenhuis die zijn beschadigd. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis nadat ze onwel is geworden. Bij de 86-jarige oudvorstin is een bloedophoping in de heup vastgesteld en ook is ze licht uitgedroogd. Volgens het Deense koningshuis maakt ze het naar omstandigheden goed en is ze ook goed gemutst. Wel blijft Margrethe na verwachting een week in het ziekenhuis voor observatie en behandeling. En door haar opname kan ze woensdag niet in Oslo zijn bij de uitvaart van de Noorse koning Harald V. En in de Indiaanse hoofdstad Delhi is een studentencomplex ingestort. Er wordt gevreesd dat tientallen studenten nog onder het puin vastzitten. Zeker 1 persoon is omgekomen, 2 anderen verkeren in kritieke toestand, zegt de lokale politie. Het gebouw vlakbij de Universiteit van Delhi stortte in tijdens werkzaamheden in de kelder. Er zijn al 6 mensen gered, de reddingswerkzaamheden gaan gewoon door. Studentenorganisaties willen dat de oorzaak wordt onderzocht en eventuele verantwoordelijken worden gestraft. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
5: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde middengolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Radio Seabreeze Classics of Rock. Zondagavond, het is even over 8 met de Waterboys en A Girl Called Johnny uit 1983. Tot 9 uur zijn we erbij met nieuwe muziek van Jack Savoretti. Dit is The One op Seabreeze.

zoals ze doen gebruikelijk in het tweede uur, aan het begin van het tweede uur, altijd een albumtrack. Ditmaal het album All That You Can Leave Behind. Alles wat je maar achter je kunt laten. Dat is een album van U2 uit 2021. En van het album draaiden we een van die prachtige ballads die erop te vinden is. Namelijk Stuck in a Moment You Can Get Out Of. Dit zijn de Classics of Rock met Bryan Adams. Van zijn nieuwste album, The Ballad of Terry Fox.

12 minuten en we draaien hem van begin tot eind hier bij de Classics of Rock. De Fortnite Sons, dat is een Creedence Clearwater Revival tribute band uit Nederland. Maar er is ook in Amerika een tribute band van Creedence Clearwater Revival met dezelfde naam. En die bestaan al sinds halverwege de jaren 80. In 1987 brachten ze dit nummer uit. Cold Cold Night, Amerikaanse Fortnite Sons.

van de Hollywood Vampires. Een supergroep opgericht in 2012 door Alice Cooper, Johnny Depp en Joe Perry. Bandnaam is afgeleid van de Hollywood Vampires. Een beroemdhedendrankclub opgericht door Alice Cooper in de jaren 70. De band heeft 2 studioalbums uitgebracht met gastoptredens van onder andere Paul McCartney, Dave Grohl, Joe Walsh en Christopher Lee. Heroes is te vinden op het album Rise uit 2019. En juist, het is een oude hit van David Bowie. En dit is nieuwe muziek van Mama's Gun en The Hardest Yards.

tijd vliegt als je het naar je zin hebt. Want als we naar Fiction Factory luisteren met Feels Like Heaven uit 1984... dan zijn we bijna alweer in het laatste kwartier aanbeland van de Classics of Rock op deze avond. We hebben er nog een aantal voor je. Onder andere een concert classic zometeen van Hearts. Maar eerst terug naar 1982 met Phil Lynott en The Old Town.

of men dat elk jaar doet, weet ik niet. Maar er zijn in de Verenigde Staten de zogenaamde Kennedy Honors. Daar worden artiesten, acteurs of bands geëerd en krijgen ze de Kennedy Honors. 2 december 2012 werden de heren van Led Zeppelin geëerd door onder andere optredens van Heart. En Stairway to Heaven was een live opname van de dames Anne en Nancy Wilson van Heart. Een van de laatste voor dit programma komt op naam van REO Speedwagon. Dit is Don't Let Them Go.

Tario Speedwagon en Don't Let Him Go. Was het bijna 9 uur geworden hier op Radio Cyprus. AM 1098, 1395, de app en uiteraard de website en diverse radioportalen. Volgende week zondagavond tussen 7 en 9, nieuwe afspraak voor dit programma. En ik ben er al iets eerder. Zaterdag en zondagmiddag tussen 2 en 4 voor het Spotfront. Hoe dan ook, laat ik je achter met muziek uit Rusland en de Oekraïne. Geboedelijk, gezamenlijk, Leonid & Friends, 25 or 64. Nog een hele fijne zondagavond, fijne week en tot volgende week.

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijzorgwinkel.nl.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
3: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Cybris, want naast de vertrouwde middengolf is er nu ook de Radio Cybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een vrachtvliegtuig van Amazon is bij de luchthaven van Miami van de landingsbaan geschoten en op een weg terechtgekomen. De Boeing 767, die onderweg was vanuit Puerto Rico, schoot aan het einde van de baan door, kruiste een weg en kwam in een weiland tot stilstand. Op beelden is veel zwarte rook te zien, maar het vliegtuig lijkt grotendeels intact. Over eventuele gewonden of slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA onderzoekt waardoor het misging met de Boeing 767. Bij een busongeluk op het Kaapverdisch eiland Fogo zijn gisteravond zeker 25 mensen om het leven gekomen, onder wie veel scholieren en tieners. De bus raakte van de weg en stortte zo'n 30 meter naar beneden in een ravijn. 18 mensen raakten gewond, 4 van hen zijn er ernstig aan toe. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Op Fogo wordt gerouwd om de slachtoffers. Ook de chauffeur kwam bij de ramp om het leven. Hij zou het privé-uitje hebben georganiseerd. De film Spider-Man Brand New Day heeft in de Verenigde Staten een nieuw record gevestigd. De film bracht daar binnen 6 weken 900 miljoen dollar op en dat is sneller dan welke film ooit. Het vorige record stond op naam van Star Wars The Force Awakens uit 2015. Ook wereldwijd doet de film het goed met inmiddels meer dan 2,3 miljard dollar aan opbrengsten. Het is de vierde Spider-Man-film met Tom Holland in de hoofdrol. In Nederland trekt de film na 6 weken ook nog altijd volle bioscoopzalen. En de Wereldhavendagen in Rotterdam hebben dit weekend ruim 380.000 bezoekers getrokken. Het driedaagse evenement was volgens de organisatie druk bezocht met volle tribunes en volgeboekte excursies. Gisteravond kwamen er tienduizenden mensen af op de schepenparade, de optredens en het vuurwerk. Tijdens de Wereldhavendagen kunnen bezoekers elk jaar een kijkje nemen achter de schermen van de Rotterdamse haven. Volgend jaar is de 50ste editie met een groot feest voor heel Rotterdam. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
4: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
5: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
6: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on webshop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
7: Ladies and gentlemen, you will soon behold a sight so strange, so horrifying, so utterly monstrous, we dare you to look.
8: Finally, there's an alternative.
9: Sorry, Stallion. Your weird friend Giraffe is here.
10: This is Colin Peterson.
11: What are you doing?
10: He's a pirate.
12: That's got to be the best pirate I've ever seen.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Schepen die toch door het aangewezen gebied varen zouden op een Iraanse sanctielijst komen. De straat van Hormuz is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olie en vloeibaar aardgas. Sinds het begin van de oorlog tussen Iran en Israël en de VS is de scheepvaart daar al verstoord en die nieuwe maatregel maakt het alleen maar erger. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. Met het apparaat kunnen brandweerlieden mensen bevrijden die na een ongeluk bekneld zitten. Het is al de zevende keer dat levensreddend gereedschap uit een Belgische kazerne wordt gestolen. In Nederland gebeurde dat al tientallen keren. Vermoedelijk door criminelen die het gebruiken voor zware inbraken. Een vrachtvliegtuig van Amazon is bij de luchthaven van Miami van de landingsbaan geschoten en op een weg terechtgekomen. De Boeing 767 die onderweg was vanuit Puerto Rico schoot aan het einde van de baan door, kruiste een weg en kwam in een weiland tot stilstand. Op beelden is veel zwarte rook te zien, maar het vliegtuig lijkt grotendeels intact. Over eventuele gewonden of slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA onderzoekt waardoor het misging met de Boeing 767. En de Israëlische premier Netanyahu heeft opdracht gegeven om enkele kolonistenposten op de westelijke Jordaanoever te ontruimen. Dat zegt minister van Financiën Smotrich, die het niet eens is met die beslissing. Volgens Israëlische media zou de VS druk op Netanyahu hebben uitgeoefend om buitenposten te ontruimen die zijn gebouwd zonder officiële toestemming van Israël. Maar de premier bevestigt dat niet. Israël kondigde eerder juist uitbreidingen van die nederzettingen op de westelijke Jordaanoever aan. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld, de online drogist. Er is er maar één.
3: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
4: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
5: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld, de online drogist. Er is er maar één.
3: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
4: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
5: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Muziek kan een gevoel precies daar raken waar woorden tekortschieten. Een melodie hoeft niets uit te leggen om toch iets herkenbaars naar boven te brengen. Een herinnering, een verlangen of gewoon het gevoel dat een lied je begrijpt. Daarom luisteren we niet alleen naar wat er klinkt, maar ook naar wat het met ons doet. Welkom bij Dream Sessions.

Een lied begint met geluid, maar krijgt betekenis door degene die luistert. Wat de schrijver heeft bedoeld, kan iets heel anders worden in jouw eigen herinnering. Iedere luisteraar geeft een nummer ongemerkt een eigen verhaal mee. Daarmee wordt een lied meer dan

Herinneringen hebben geen agenda en kondigen zich zelden aan. Een bekende stem kan genoeg zijn om een gezicht, een plaats of een gevoel terug te brengen. Niet als een exacte kopie van vroeger, maar als een indruk die opnieuw tot leven komt. Muziek bewaart daarmee iets wat onze gedachten al lang hadden losgelaten. En juist daarom kan één nummer zoveel betekenen.

niet alleen techniek, maar ook iets van de mens achter het lied. Het maakt een opname geloofwaardig, omdat perfectie ineens minder belangrijk wordt. Wat overblijft, is een gevoel dat echt kan.

De mooiste ontdekkingen in muziek gebeuren niet altijd bij de eerste luisterbeurt. Een zin waar je jarenlang overheen hebt gehoord, kan ineens een andere betekenis krijgen. Je bent veranderd en daardoor klinkt hetzelfde verhaal opeens dichterbij. De muziek heeft niets aangepast en toch hoor je iets nieuws. Dat is misschien wel het bewijs dat een goed lied nooit helemaal af is.

liefde laat zich moeilijk vangen in één verhaal. Ze kan bestaan uit verlangen, vertrouwen, gemis en de moed om opnieuw te beginnen. Al die kanten vinden

muziek van vandaag krijgt straks weer haar plek tussen alles wat nog op je wacht. Toch kan één melodie nog even blijven hangen nadat de laatste klank verdwenen is. Dat is het mooie van luisteren. Je weet nooit precies wat je met je meeneemt. Dank je, ons.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggegaan naar Marokko nadat ze stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De Guardia Civil wist hen te identificeren. Bij het incident raakte niemand gewond, er is ook geen schade gemeld. In Ceuta verblijven nog steeds migranten die eind juli vanuit Marokko aankwamen. Volgens de Spaanse regering zijn het er zo'n 5000, maar 10.000 volgens de lokale autoriteiten. En die zijn ook boos dat een deel van de haven van Ceuta nu tijdelijk een migrantenopvang is. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Schepen die toch door het aangewezen gebied varen, zouden op een Iraanse sanctielijst komen. De straat van Hormuz is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olie en vloeibaar aardgas. Sinds het begin van de oorlog tussen Iran en Israël en de VS is de scheepvaart daar al verstoord en die nieuwe maatregel maakt het alleen maar erger. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. Met het apparaat kunnen brandweerlieden mensen bevrijden die na een ongeluk bekneld zitten. Het is al de zevende keer dat levensreddend gereedschap uit een Belgische kazerne wordt gestolen. In Nederland gebeurde dat al tientallen keren. Vermoedelijk door criminelen die het gebruiken voor zware inbraken. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van ruim 3 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar ALS. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar toen 1,7 miljoen euro werd ingezameld. Ook het aantal van 3300 deelnemers was hoger dan ooit. Zij zwommen 2 kilometer door de Amsterdamse grachten van de Keizersgracht naar het marineterrein. Onder de deelnemers waren 12 mensen met ALS die door familie of vrienden werden geholpen. Er zwommen ook bekende Nederlanders mee. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
3: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
4: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
5: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

Wild thing, I think you move me.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggegaan naar Marokko nadat ze stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De Guardia Civil wist hen te identificeren. Bij het incident raakte niemand gewond, er is ook geen schade gemeld. In Ceuta verblijven nog steeds migranten die eind juli vanuit Marokko aankwamen. Volgens de Spaanse regering zijn het er zo'n 5000, maar 10.000 volgens de lokale autoriteiten. En die zijn ook boos dat een deel van de haven van Ceuta nu tijdelijk een migrantenopvang is. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Schepen die toch door het aangewezen gebied varen, zouden op een Iraanse sanctielijst komen. De straat van Hormuz is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olie en vloeibaar aardgas. Sinds het begin van de oorlog tussen Iran en Israël en de VS is de scheepvaart daar al verstoord en die nieuwe maatregel maakt het alleen maar erger. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. Met het apparaat kunnen brandweerlieden mensen bevrijden die na een ongeluk bekneld zitten. Het is al de zevende keer dat levensreddend gereedschap uit een Belgische kazerne wordt gestolen. In Nederland gebeurde dat al tientallen keren, vermoedelijk door criminelen die het gebruiken voor zware inbraken. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van ruim 3 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar ALS. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar toen 1,7 miljoen euro werd ingezameld. Ook het aantal van 3300 deelnemers was hoger dan ooit. Zij zwommen 2 kilometer door de Amsterdamse grachten van de Keizersgracht naar het marineterrein. Onder de deelnemers waren 12 mensen met ALS die door familie of vrienden werden geholpen. Er zwommen ook bekende Nederlanders mee. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
4: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
5: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
6: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on webshop.

Dit is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggegaan naar Marokko nadat ze stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De Guardia Civil wist hen te identificeren. Bij het incident raakte niemand gewond, er is ook geen schade gemeld. In Ceuta verblijven nog steeds migranten die eind juli vanuit Marokko aankwamen. Volgens de Spaanse regering zijn het er zo'n 5000, maar 10.000 volgens de lokale autoriteiten. En die zijn ook boos dat een deel van de haven van Ceuta nu tijdelijk een migrantenopvang is. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Schepen die toch door het aangewezen gebied varen, zouden op een Iraanse sanctielijst komen. De straat van Hormuz is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olie en vloeibaar aardgas. Sinds het begin van de oorlog tussen Iran en Israël en de VS is de scheepvaart daar al verstoord en die nieuwe maatregel maakt het alleen maar erger. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. Met het apparaat kunnen brandweerlieden mensen bevrijden die na een ongeluk bekneld zitten. Het is al de 7e keer dat levensreddend gereedschap uit een Belgische kazerne wordt gestolen. In Nederland gebeurde dat al tientallen keren. Vermoedelijk door criminelen die het gebruiken voor zware inbraken. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van ruim 3 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar ALS. Dat is bijna 2 keer zoveel als vorig jaar toen 1,7 miljoen euro werd ingezameld. Ook het aantal van 3300 deelnemers was hoger dan ooit. Zij zwommen 2 kilometer door de Amsterdamse grachten van de Keizersgracht naar het marineterrein. Onder de deelnemers waren 12 mensen met ALS die door familie of vrienden werden geholpen.